0: is 105. Het is 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethof, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur

0: aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwtsoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen. Het weer, eerst wat wolkenvelden, in de middag op plaatsen zon. Bij 22 tot 28 graden wordt het aangenaam warm.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
3: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
5: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
6: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
3: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op dit moment files gemeld op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook op de A8 is het raak richting Amsterdam. Vanuit Zaanstad doe je erbij knooppunt Zaandam een kwartier langer over. Dan nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en Leimuiden heb je 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
8: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag.

Dit was toch wel de echte grote doorbraak, hè, voor deze band. Multicolor hoorde je van Bluff op Haarlem 105. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Ik zeg nou Bluff? Nee, ik zei Multicolor van Son Milieu natuurlijk. Nee, ik moet nog een beetje wakker worden. Het is ook niet mijn normale ochtend de dinsdag. Hè? Dus het is eigenlijk de ochtend hier van Rob Jonker. Maar die is er niet, die is met vakantie. Dus mag je het met Pedro van Looy doen tot 10 uur. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Tot 10 uur praten we hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer. Hier in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en alles wat er gebeurt. Nou, je hoort het in het nieuws al. Hè? Er is een probleem op het spoor. Dat zit nu nog een eind weg van ons. Maar ja, de ervaring leert nog vaak dat als het ergens in het land met de treinen fout gaat, dat dan andere treinen die kant op moeten rijden daar ook last van krijgen. En nou, voor je het weet hebben we een groot verkeersinfarct, zoals dat dan heet. Nou, we gaan zien hoe dat zich deze ochtend gaat ontwikkelen. Op de weg valt het mee, een paar files. Maar ja, het is dinsdag, hè, dus het zal ook wel weer druk worden. En het is vandaag de derde dinsdag van september. Ik heb het gevoel dat hij een beetje vroeg valt, hè? 15 september, kan niet veel vroeger. Derde dinsdag van september, dus vandaag is het Prinsjesdag. Vandaag gaan we horen, dan echt horen, wat de plannen zijn van het kabinet voor het komend jaar. De koning spreekt de troonrede uit vanmiddag. En daarna dan om 3:30 krijgen we het koffertje met de miljoenennota. En dan weten we hoe groot de pijn gaat zijn die we gaan voelen met z'n allen. Want het lijkt er wel op dat onze koopkracht erop achteruit gaat. Nou, zoals gezegd, dat gaan we dan vanmiddag horen. Vanaf 1 uur gaat het allemaal gebeuren. Hè. Dan vertrekt de koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde naar de Schouwburg. Want het, ja, de ridderzaal is er even niet. Hè. Dus dat gebeurt nog steeds in de koninklijke Schouwburg. Daar komen ze dan ongeveer 1:15, denk ik, aan. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, Amalia, Alexia, Ariane, Constantijn, Laurentien. Nou, ze zijn er allemaal. Dan gaat de koning de troonrede uitspreken. Hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dat dus. En vervolgens, als de koning dan klaar is, dan bergt hij zijn leesbrilletje weer op. En dan stappen ze weer in de koets. En dan rijden ze naar Paleis Noordeinde, waar nu al de eerste mensen voor de deur staan. Voor de hekken. Om dan, als het zover is, de balkonscène te zien. En dan kun je zwaaien naar de koninklijke familie. Dan zwaaien ze nog even terug. Maar dat was dan het feestelijke deel van de dag, zeg maar. En dan om 3:30 in de Tweede Kamer de minister van Financiën, die de miljoenennota gaat aanbieden. Ja, en daarna, dan barst de hel los. Want dan krijgen we de algemene beschouwingen. Ja, en die algemene beschouwingen, dat zal dit jaar wel vuurwerk worden. Met de enorme tegenstelling die er is tussen linkse en rechtse partijen in Nederland op dit moment. Als het gaat over hoe moeten we verder met bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Hoe moeten we verder met de belasting voor verschillende inkomensgroepen in Nederland. Ik denk dat het hele interessante beschouwingen gaan worden. Zeker met het minderheidskabinet natuurlijk dat we hebben. Maar goed, dat gaan we dus vanmiddag doen. Voorlopig eerst nog maar even lekker Haarlem 105 en Vandaag de Dag. En als je net wakker bent, nou, zou ik zeggen, draai die voetjes even uit het bed. Zet ze op het koude zeil. En doe eens wat ochtendgymnastiek met Dan Hartman. En relight my fire.

Keisha en Lose My Life. En daarvoor nog natuurlijk Dan Hartman en Relight My Fire. Kort over zeven geweest. Goedemorgen, dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Youssou N'Dour en Nene Cherry. 7 Seconds.

schoenen door en een cherry in 7 seconds. 9 voor half 8. Laten we eens even kijken hoe het buiten gaat op de weg. Nou, in onze regio lijkt het allemaal nog redelijk door te rijden. Het begint wel wat drukker te worden in de omgeving rond Schiphol. Maar vooral op de gebruikelijke plekken zoals de A9 en de A10... daar rijdt het op dit moment nog allemaal door. Mensen die naar het oosten van het land willen en in de trein stappen... die moeten even opletten, omdat je wel te maken kunt krijgen met verstoringen daar. En ProRail heeft nog geen idee wat er aan de hand is. En de NS ook niet. Dus dat kan nog een hele interessante situatie gaan worden. Nou goed, dan kijken we ook even naar het weer van vandaag in Haarlem en omstreken. Overwegend bewolkt, matige wind. Blijft vandaag overdag voor een groot deel droog. Temperatuur in onze regio loopt op naar een graad of 21 à 22. Vanavond is er wel wat meer kans op een buitje. En daar kan dan zelfs ook nog wel wat onweer bij zitten. Goed, meer nieuws hoor je straks op Haarlem 105 in het Haarlem 105 nieuws. Met onder andere het nieuws over een kind dat aangereden is op de fiets. De voedselbank van Haarlem die donateurs in het zonnetje zet. En, kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen... tijdens de Super Hero Kids Run in Schalkwijk. Dat en meer straks om 7:30 in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht.

0: Paul Young, Every Time You Go Away.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de voedselbank ondersteunen. Volgens de voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strenge regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor

0: ging na een controle. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Tegenwoordig noemt ze zichzelf gewoon Caro. Caro Emerald. And a night like this. Ja, het was een hectische nacht op de Leonard Springerlaan vannacht. Verschillende hulpdiensten zijn daar met veel eenheden uitgerukt naar een flatgebouw vanwege mogelijke koolmonoxide. De meters die het gas detecteerden gingen gedurende de nacht af. En tientallen appartementen in de woontoren die moeten onderzocht worden door de brandweer. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland werd de brandweer rond 4 uur vannacht ingelicht over die uitslaande koolmonoxide-meters in de woontoren aan de Leonard Springerlaan. En daarop werd vanwege de grootte van het pand meteen opgeschaald. In het flatgebouw zijn 48 appartementen over 12 verdiepingen. Nou, de flat is nog niet volledig ontruimd. Maar er wordt dus wel onderzoek gedaan waar dit nou allemaal vandaan komt. Die melding van die koolmonoxidemeter. Het is dus ook nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren totdat de flat weer volledig veilig kan worden verklaard. Het laatste nieuws hoor je hier op Haarlem 105. Zo gaat dat, hè. 8:08 als je net wakker bent geworden. Goedemorgen, het is Prinsjesdag vandaag. Dit is al chocolate. And everyone's a winner. Nou, als ik de miljoenennota hoor, de plannen van het kabinet, dan weet ik niet of wij winnaars zijn vandaag. Ik heb daar zo mijn twijfels bij.

liefhebber van soul, disco en funk, verwijs ik je graag naar de donderdagavond op Haarlem 105 tussen 9 en 11. Dan rijdt hier de disco train. Die rijdt wel, die rijdt altijd. In tegenstelling tot NS. Nou, dan kun je ook genieten van dit soort lekkere muziek. Hot chocolate, everyone's a winner. Overigens zijn we er elke avond op Haarlem 105. Dan maken we ook gewoon de avond gezellig voor jou. Vanavond bijvoorbeeld kun je gewoon luisteren naar de avondexpress met Ellie van Amstel. Daarna nog vrolijk verder met Koen van Westing. En we hebben ook ons talent in de avond zitten. Daar leiden we nieuwe mensen op. Tussen 11 en 12 vanavond Gijs Vento op de bak. Op de bok en op de bak. Het is ook de moeite waard dat je nou denkt, ik heb vanavond geen zin om tv te kijken. Of te Netflixen of whatever. Ik ga gewoon lekker Haarlem 105 zetten. 8:10 geworden. Je luistert tot 10 uur naar vandaag de dag waarin we je bijpraten over nieuws, weer, verkeer en meer. En ik zeg het nog maar een keer, als je met de trein de deur uit moet, check dan vooral even of jouw verbinding het wel doet. Want een groot deel van de wereld hebben echt te maken met een spoorstoring. In onze regio lijkt het nog redelijk mee te vallen op dit moment. Maar ik zou het wel even checken als je weg moet.

0: paar maanden terug te vinden in de hitlijst. Somber and My Body Isn't Ready. Kwart voor acht geweest. Laten we even kijken naar de situatie op de weg in onze regio. We beginnen bij de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en de Schipholtunnel. Daar is de weg op dit moment dicht, want er staat een te hoog voertuig voor de Schipholtunnel. Er staat nu al 4 kilometer file achter, met een paar minuten vertraging. Maar ja, de weg moet dus wel eerst vrijgemaakt worden. Dat te hoge voertuig moet daar weg. En dan kunnen we weer gaan rijden naar de A8, Zaanstad vanaf Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en het knooppunt Zaandam heb je een half uur vertraging, stilstaand verkeer daar. Er staat 3 kilometer stilstaand verkeer. Als je er nog omheen kan, zou ik gauw een andere route kiezen. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein staat 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Levert in totaal zo'n 7 minuten vertraging op. Nou, dat valt nog mee, zal ik maar zeggen. Dan gaan we naar de A22 van Beverwijk naar Velzen. Dus het knooppunt Beverwijk en Beverwijk staat langzaam rijden tot stilstaand verkeer over een lengte van 3 kilometer. Levert 4 minuten vertraging op. En dan het allerlaatste. Mensen die van plan zijn om de A4 op te draaien bij Nieuw-Vennep. Komend vanuit de richting Alphen aan de Rijn. Die moeten daar rekening houden met 4 kilometer file.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105. Don't touch me, man. Whatever. The sun ain't shining, man. Watch it.

Ja, muziek uit de regio van Real and Bombardiers en Waiting for Solution. 10 minuten voor 8, dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Fijn dat je erbij bent deze ochtend. Ik denk, zullen we eens even wat dansmuziek weer opzetten? Hè? Na het geweld van Real and Bombardiers. Gaan we terug naar die grote bioscoop-hit. Hoe vaak heb je hem gezien in die bioscoop? Of later misschien wel op televisie? The Bee Gees, You Should Be Dancing.

muziek, hè, op cd of op LP. Dan, nou, iedereen had Thriller van Michael Jackson in zijn kast staan. En Saturday Night Fever. Met ja, die prachtige film met John Travolta. Hè, met, ik moest de laatste denken toen ik Bruno Mars zag. Die had dan ook van die zijn broek aan met van die hele wijde pijpen. En van zo'n overhemd met van die hele lange punten aan de boord. Ja, dat is wat je ook zag in de dansfilm Saturday Night Fever met John Travolta, die daar de hoofdrol speelde. Ja, en die film werd natuurlijk helemaal gevuld met alle muziek van de Bee Gees. Onder andere met deze grote hit, You Should Be Dancing.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
4: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
5: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
3: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en Afrit Zaandijk 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam loopt het verkeer op dit moment de meeste vertraging op. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam rijdt het langzaam. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de A27 Almere richting Utrecht. Je hebt 10 minuten extra tussen Almere Hout en Huizen. En tot slot nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
7: Welkom naar Vandaag de Dag.

Robbie Williams en Supreme. Dat is de opener voor het tweede gedeelte van vandaag de dag. Voor deze woensdag. Oh, sorry, dinsdag. Ik ben helemaal in de war. Voor dinsdag 15 september. De dag waarop we Prinsjesdag vieren in Nederland. Het is vandaag de derde dinsdag van september. Dus vandaag gaat het gebeuren. De koning gaat vanmiddag de troonrede voorlezen. En als we de verhalen mogen geloven, dan wordt het dit keer geen opsomming, maar een lopend verhaal. Dat zou de ambitie zijn geweest van het kabinet om er een lopend verhaal van te maken. Dus meer een verhalend verhaal dan een opsomming van dingen die het kabinet van plan is om te gaan doen. Nou, we gaan het vanmiddag allemaal horen, hè, want vanmiddag om 1 uur dan gaat die koninklijke stoet op weg naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Want dat kan niet in de Ridderzaal. Hè. Die zijn ze aan het verbouwen, aan het restaureren. En dan nou, zo rond 1:15. Wat moet het gebeuren? Dan moet de koning daar aankomen. Dan moet hij de troonrede voor gaan lezen. Pakt hij zijn leesbrilletje? Ja, want de koning heeft tegenwoordig ook een leesbrilletje. En dan gaan we horen wat de kabinetsplannen zijn. En dan vanmiddag rond 4:30 dan komt de miljoenennota. En dan weten we ook wat de financiële gevolgen zijn van al die plannen. Nou, ik zag gisteren al de looneis van FNV. 5,5%. Lijkt me niet helemaal reëel. Want ik ga er gelukkig niet over, hoor. Maar dat is al heel erg veel gevoelsmatig. Goed, wat gebeurt er nog meer vandaag? Nou, zal ik je vertellen. Het is eigenlijk best bijzonder nieuws in Haarlem vandaag. Want heel lang geleden, in 1879 om precies te zijn, werd HFC Haarlem opgericht. De koninklijke HFC Haarlem. Een van de oudste, of misschien wel de oudste voetbalclub van Nederland. Mooi toch? En een van de mensen die bij betrokken was, Pim Mulier. Nou, zijn naam kom je natuurlijk overal nog tegen in Haarlem. 1879, hè? Dus zo lang bestaat de club al. Nou, zo lang bestaat Haarlem 105 nog niet. Maar we zijn er wel en we blijven er ook. En we zijn er elke dag voor je. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Op radio, op tv en online via www.haarlem105.nl. Met tot 10 uur nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Op een ochtend waar het verkeer in Nederland wordt geraakt door een vreemde storing bij de Nederlandse spoorwegen. Ze weten volgens mij nog steeds niet wat er precies aan de hand is, waardoor het is ontstaan. Maar het lijkt erop dat die storing zegt dat ze niet goed kunnen zien waar de treinen rijden en dat het niet duidelijk is of overwegen wel en niet goed dicht gaan. Nou, het concentreert zich vooral rondom Amersfoort. Maar het heeft wel een uitstraling naar allerlei plekken in het land. Dus nou, mocht je met de trein op pad willen, check dan vooral even of jouw trein wel goed rijdt vandaag. Op een dag die overwegend bewolkt is. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het overdag vandaag hier in onze regio wel droog. Een graadje of 22. Vanavond is er wat meer kans op regen. En dan kan er ook een onweersbuitje vallen. Nou, dat is gelukkig nog heel ver weg, hè.

Mars en zijn vorige hit Risk It All. Kwart over acht bijna op Haarlem 105. Goedemorgen, je luistert naar Vandaag de Dag. Dit is Callum Scott, Dancing on My Own.

Callum Scott en Dancing On My Own. Kwart over acht geweest. We kijken even naar de situatie met het verkeer in onze regio. En dan beginnen we bij de A4. Ja, dat is, gaat toch niet helemaal lekker deze ochtend op de A4. Want als je vanaf Nieuw-Vennep naar Amsterdam wil rijden, kom je uiteindelijk terecht in zo'n 15 kilometer aan file. Vanaf Nieuw-Vennep tot Hoofddorp Zuid staat 8 kilometer file. En dan vervolgens vanaf Schiphol tot aan de Nieuwe Meer nog eens een keer 7 kilometer file. Levert je toch al gauw een half uur vertraging op. Als je de andere kant op gaat rijden, van Amsterdam richting Den Haag, dan kom je voorbij Nieuw-Vennep richting Den Haag in een file. Die is 3 kilometer lang. Dan gaan we naar de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat voor het knooppunt Velzen 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10, daar inmiddels ook allerlei files. Van Watergraafsmeer naar Buitenveldert, 5 kilometer file. En tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens, 4 kilometer file. Nou, dat zijn zo'n beetje de grootste problemen op de weg in onze regio. Dan is het wel goed om nog even in de gaten te houden als je de trein instapt. In onze regio lijken de storingen mee te vallen, maar vooral meer richting Amersfoort en omgeving. Daar zijn grote storingen, vallen veel treinen uit. En die storing van de NS is nog niet helemaal opgelost. En het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe lang het dan nog gaat duren. Ja, dus we gaan maar even kijken de app dan, hè.

Nickelback. Photograph. Mooie rauwe stem, hè? Daar hou ik wel van. Ja, ik zat even het Haarlems Dagblad te lezen. Moet je ook doen op zo'n ochtend, hè? Het is toch een beetje de krant uit onze regio. De oudste krant van de wereld. Ik vind het altijd leuk om de ingezonde brieven te lezen in de krant. Wat mensen nou zelf ergens van vinden. Ik hou van uitgesproken meningen. Maar deze moet ik nog even met jullie delen. Ik zat een verhaal te lezen van iemand uit Heemstede die schrijft in het Haarlems Dagblad over de verbouwing van de Egelantier. Ja, het gebouw heeft een prachtige plek in de stad. Ik vind het zelf een heel mooi gebouw om te zien. Ja, het moet natuurlijk nodig opgeknapt worden. Nou, dat gaat ook gebeuren, hè. Het gaat verbouwd worden, dan kan het Frans Hals erin. En dan hebben we toch weer een mooie, iconische plek erbij in de stad. Maar deze lezer van het Haarlems Dagblad die zegt dan, ja, die verbouwing die gaat 90 miljoen kosten. En je kan natuurlijk op je klomp aanvoelen dat het duurder uit gaat vallen. Nou, dat is altijd zo. Hè. Dingen die uitgerekend worden, projecten, grote projecten, door de overheid, die vallen over het algemeen wel duurder uit. Ja, en dat komt omdat je dan verder in de tijd zit en dan lopen de prijzen op en de planning loopt een beetje uit. Nou, ga zo maar door. Oké, dus het gaat meer kosten. Laten we daar maar van uitgaan. Maar deze schrijver zegt dan, ja, nee, maar nieuwbouw is dan veel goedkoper. En zo'n bijzonder gebouw is die Egeland hier dan ook niet. Dus sla maar tegen de vlakte, zet er maar nieuwbouw neer. En dan zijn we een stuk beter af met de stad. En dan zegt hij nog, als het je eigen portemonnee had geweest, dan had je daar zeker voor gekozen. Nou, dan denk ik toch, dat is dan jammer, hè? Want er staat al zoveel lelijke nieuwbouw in de stad. Hè? Ik bedoel, prachtige aarde, er staan echt ongelooflijk lelijke gebouwen tussen. Maar ik denk, we hebben mooi karakteristiek gebouw als de Egelantier. Dat zou je toch juist moeten willen behouden? Ik vind het daar mooi, mooi, prachtig. Ja, en renoveren kost geld. Dat is natuurlijk hetzelfde met het Binnenhof, hè, nu in Den Haag. Hè? Daar komen zo iedere keer nieuwe tegenvallers. Maar dat is een stuk van onze geschiedenis. Dat moet je bewaren, dat moet je koesteren. En als het oud is en onderhouden moet worden, ja, dan moet je het opknappen. Dat is gewoon wat het is. Dat moeten we dan wel doen met z'n allen. En dat kost geld. Ja, dat kost ook de samenleving geld. Maar dan hebben we er straks alweer, bijvoorbeeld in Haarlem met de Egelantier, toch weer iets prachtigs voor terug. Goed, straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuws. Met de voedselbank die donateurs in het zonnetje zet. Je kan meedoen aan een natuurwandeling. En in Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Dat en veel meer straks om 8:30.

0: Knew What I Knew You.
1: I knew it.
0: Half negen geweest. 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de Voedselbank ondersteunen. Volgens de Voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het weer in het westen en

0: noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep ben je 10 minuten kwijt. Ook op de A27 is het druk, Almere richting Utrecht. Tussen afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan nog de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

geluid van Mark King met zijn basgitaartje. Level 42 and Something About You. Bijna 9:10 geworden. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is vandaag de dag. Goedemorgen. Het Stralings Dagblad overslaat vandaag een interessant artikel over het postkantoor in Heemstede. Het oude postkantoor in Heemstede aan de Binnenweg. Ja, het is natuurlijk al lang geen postkantoor meer. Hè. Het heeft daarna meerdere bestemmingen gehad. En toen is toch een beetje de vraag geweest, ja, wat moeten we nou doen met dat pand? Een aantal jaren geleden zei het college, nou, het heeft niet zoveel architectonische waarde. Dus we kunnen het ook laten slopen. Vervolgens is het pand verkocht aan Onno Draaier, zo heet hij. En die had dus het plan om het te slopen en daar dan appartementen neer te zetten en dan wat bedrijfsgebouwen. Uiteindelijk heeft de gemeente Heemstede toch bakzeil gehaald en nog eens nagedacht en gezegd, nee, het is een monument. Het moet echt blijven staan. Het is karakteristiek voor het straatbeeld van Heemstede. Dus het moet een beschermd monument blijven. Ja, en die eigenaar, die Onno Draaier, die zegt, ja, daar kan ik dus helemaal niks mee. Want ik wilde het stuk grond hebben om daar iets nieuws neer te kunnen zetten. Maar het college van BNW heeft vorige week besloten om vast te houden aan de monumentenstatus. Ja, want de gemeente zegt ook, zonder bescherming wordt het pand gesloopt en dat is onomkeerbaar. En er is onderzoek gedaan en er zijn voldoende mogelijkheden om het gebouw te herontwikkelen. Nou, eigenaar Draaier had op een andere uitspraak gehoopt en gaat dus nu nadenken wat hij moet doen. Ga ik in hoger beroep? Hoe ga ik verder? Hij zegt zelf, ja, ik kan dat pand niet herontwikkelen. Dat lukt mij niet. Dat kan ik niet rendabel maken. Nou ja, misschien dat hij het dan weer gaat verkopen. Wie zal het zeggen? Ja, het staat nu leeg, hè? Dus als je er langs rijdt ziet het er een beetje raar uit. Maar ja, het is wel een mooie, vind ik zelf, karakteristieke plek in Heemstede. En dat zou toch ook, ja, net als het verhaal uit het Haarlems Dagblad bij de ingeschonden brief van iemand die zegt, ja, sloop die Egelantier maar en zet er wat nieuws neer. Ja, we kunnen wel alle mooie oude gebouwen weghalen uit onze woonkernen. Maar dan haal je wel een beetje de ziel eruit, vind ik. Dus ja, misschien dat er dan iemand anders een goed plan heeft, hè, om dat oude postkantoor dan wel te herontwikkelen. Nou, dit wordt ongetwijfeld vervolgd de komende jaren.

Triple Jam. En daarvoor nog de Sugar Babes en Overload. 8:15 geweest op Haarlem 105. Nog steeds wel wat verkeerssituatie, probleempjes in onze regio. Op de A4, laten we daar maar beginnen. Van Den Haag naar Amsterdam. Daar kom je tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer terecht in 8 kilometer file. Dat levert je bijna 10 minuten vertraging op. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag voorbij Nieuw-Vennep. Echt ruim voorbij Nieuw-Vennep kom je in 6 kilometer file terecht. De A9, daar lijkt het nu net allemaal weer door te gaan rijden. Er was een kleine opstopping, maar nou, die is van mijn schermpje verdwenen. Dus dan is dat mooi en goed nieuws. Dan houden we nog over de A10. Twee files tussen het knooppunt Koenplein en de Nieuwe Meer bij Amsterdam Buitenveldert. 6 kilometer file. En dan staat er ook nog een file tussen Zeeburg en Amsterdam Buitenveldert van 6 kilometer. En tussen Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveldert ook 6 kilometer file. Het scherm verspringt gewoon terwijl je ernaar zit te kijken. Ja, moet even opletten wat er allemaal gebeurt. Dan nog even de situatie op het spoor, want dat gaat nog steeds niet goed. De Nederlandse spoorwegen melden dat er op een groot aantal plekken vanochtend storingen in de seinen en de wissels zijn, waardoor treinen niet kunnen rijden. Het treinverkeer rondom Zwolle, Deventer en Amersfoort is met name verstoord. Maar ook op andere plekken kunnen er verstoringen zijn. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat treinen op een gegeven moment niet meer kunnen komen op de plek waar ze moeten zijn om de hele dienstregeling in stand te houden. Dus het advies is, moet je de trein in? Kijk dan vooral even in de app van de NS of jouw trein rijdt. Of dat er vertraging is. Of dat je wellicht een alternatieve route moet kiezen. En misschien moet je wel in de bus stappen. Hangt er vanaf waar je naartoe gaat, hè? Dit is Emma Heesters. Alles wordt beter.

0: Counting Crows en American Girls. Het laatste nieuws komt juist binnen over de grote treinstoring in Nederland. ProRail meldt nu dat er op 20 plekken storingen worden gemeld. En het zou gaan om sabotage. Dat is nu inmiddels duidelijk. ProRail zegt er zijn op meerdere plekken materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd of aan het spoor zijn vastgemaakt. Volgens ProRail gaat het om buizen. Een woordvoerder van ProRail zegt ja, die zijn daar moedwillig neergelegd. En doordat die buizen op het spoor liggen, ontstaan er zogeheten sectiestoringen. Het computersysteem krijgt dan een signaal dat het spoor daar bezet is. Ja, en dan kan er dus geen trein rijden. En als gevolg van die sabotage op 20 plekken ligt het treinverkeer dus in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. Waar die buizen precies zijn gevonden, wil de woordvoerder nu nog niet zeggen. Die woordvoerder zegt wel, ja, we vinden ze op meerdere plekken verspreid over het land. De politie is nu ingeschakeld en is onderzoek aan het doen. Dus wie het spoor gesaboteerd heeft en waarom dat is gebeurd, ja, dat is alleen nog maar gissen op dit moment. Er wordt nu hard gewerkt aan het vrijmaken van het spoor, zodat de treinen weer kunnen gaan rijden. En dat alles heeft ook tot gevolg dat mensen massaal nu in de NS-app aan het kijken zijn wat er wel aan het niet aan het rijden is. En dat leidt weer tot storingen op de website en in de app van de NS. Maar goed, dan moet je gewoon een paar keer verversen en uiteindelijk vind je dan wel wat je moet vinden. Ja, ik vraag me dan altijd af, wat is er nou de lol van om op 20 plekken buizen op het spoor neer te leggen? Wat zou je nou tegen het rijden van een trein kunnen hebben? Ja, ik heb echt geen flauw idee.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: dom.
1: Muziek uit onze eigen regio. Leven. We bouwen bij de groot. En aarde.
0: Laat haar gewoon.
1: Het is 9:00, hoogste tijd voor het nieuws.
0: Wat door de ruimte zweeft.
2: Dit is 105. Het is 9:00.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
4: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
3: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
3: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A27 is het raak. In de richting van Gorkum doe je er vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunette 10 tot 15 minuten langer over. Verder nog een ongeluk op de N9, ook maar richting Den Helder. Je hebt 5 minuten vertraging omdat 2 rijstroken dicht zijn tussen Schorrel en Petten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.
1: Goedemorgen, welkom bij het derde en laatste deel van vandaag de dag.

opeens. Gewoon opeens was daar de aankondiging dat hij dan naar Nederland komt, hè? Volgende maand dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat alles ter gelegenheid van 50 jaar Songs in the Key of Life. Dat prachtige album. We hebben het over Stevie Wonder en I Wish. Goedemorgen allemaal. Het is 8:08 op Prinsjesdag. De dag waarop de benzine weer duurder is geworden. Als ik het goed lees, dan komt er 4 cent bij vandaag. In ieder geval langs de snelweg. En dan gaan we toch echt weer richting recordhoogte. Op de dag waarop er massaal dus sabotage is gepleegd op het spoor. Op zeker 20 plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Waardoor de meldingen zijn dat het lijkt alsof er een trein rijdt. Maar dan is er helemaal geen trein. En dus heeft ProRail en NS hebben alles stilgezet. En er wordt een verband gelegd met Prinsjesdag. Hè. Er zou gezegd worden, ja, dit is een bewuste protest op de dag op Prinsjesdag. Nou, dat is allemaal nog niet duidelijk. De politie is in ieder geval onderzoek aan het doen. En ProRail is hard aan het werk om de spoorwegen weer zo snel mogelijk veilig en begaanbaar te maken. Ja, is toch, ik vind dit soort dingen heel raar. Ik kan er moeilijk mee omgaan. Dat ik denk, waarom zou je buizen aan het spoor vastmaken om het treinverkeer te ontregelen? Als je wil protesteren, ga naar het Malieveld. Ga er met je spandoek staan en doe je verhaal. Maar val niet gewoon onschuldige reizigers lastig die gewoon op weg zijn naar school of naar hun werk of naar andere dingen. Maar goed, de NS weet nog niet en ProRail weet ook nog niet hoe lang het gaat duren voordat alles weer een beetje normaal rijdt. Hè. Dus het blijft toch altijd opletten gewazen als je de trein in wil stappen. Goed, Prinsjesdag. Vanmiddag dus de troonrede. Daarna hebben we ook nog de miljoenennota en dan weten we wat de financiële gevolgen zullen zijn voor ons allemaal en hoe ons koopkrachtplaatje, zoals dat dan zo mooi heet, eruit gaat zien. Het sijpelt een beetje door dat we er ongeveer 1% op achteruit zouden gaan. Nou ja, dat vind ik nog te overzien. Maar ja, laten we eerst maar eens even horen of het ook echt zo is. Vanmiddag weten we dat dus aan het einde van de middag als de minister van Financiën de miljoenennota gaat presenteren. Goed, nou, dat kun je ongetwijfeld ook allemaal hier horen op Haarlem 105, wat de consequenties daarvan zijn. Tot 10:00 in ieder geval nog het laatste uurtje vandaag de dag, waarin natuurlijk even de situatie op de weg in de gaten houden voor je. Ook de situatie op het spoor voor je in de gaten houden. Kijk wat er verder nog aan het nieuws uit de regio binnenkomt. En natuurlijk draaien we gewoon een lijstje met lekkere plaatjes. Dat doen we ook.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv

It's so easy to fall in love. En daarvoor nog Marco Borsato en Rood. Rood kleurt ook de weg, want de files zijn nog steeds niet voorbij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar kom je tussen Hoogmaarden en Nieuw-Vennep in 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer terecht. En als je een stukje doorrijdt, dan kom je vanaf Schiphol tot een knooppunt de Nieuwe Meer in 8 kilometer file terecht. Sterkte als je daarin staat. Dan de A10 van Watergraafsmeer naar het knooppunt Koenplein. Daar staat voor Slotervaart 10 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Nou, en de situatie op het spoor, daar hebben we het al vaak over gehad. Er is een grote, grote spoorstoring in Nederland. Die zit vooral rondom Amersfoort en Deventer. Maar ook op andere plekken in het land kunnen reizigers daar volop last van hebben. Dus wil je met de trein en moet je wat verder weg, check dan in ieder geval even via de app van de NS of jouw trein rijdt, of dat jouw trein vertraging heeft, of dat je misschien een alternatieve route zou moeten nemen. Ja, nou dan nog nieuws van het Rijk. Hè. We hebben natuurlijk de miljoenennota gehad. Of die komt eraan vanmiddag. Maar gisteren is de Raad van State naar buiten gekomen. Met een opmerking over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van dit jaar. De Raad van State die vindt eigenlijk dat er van alles mankeert aan dat luchthavenverkeersbesluit. Daarin staat zeg maar hoe Schiphol de zaken moet regelen. Dus hoe zit het met de geluidsnormen? Hoe zit het met het aantal vluchten? Nou, ga zo maar door. Kijk, Schiphol wil groeien naar 500.000 vluchten per jaar. Gecontroleerd, hè, bijvoorbeeld door andere vliegtuigen op Schiphol te laten komen. De KLM is bijvoorbeeld enorm aan het investeren om vliegtuigen te kopen die minder herrie maken dan de vliegtuigen waarmee ze nu vliegen. Maar hoe zit het dan met de milieuregels? Hoe zit het met het overtreden van de geluidsregels? Nou, de Raad van State zegt dat staat allemaal niet goed opgeschreven. Dat huiswerk moet echt opnieuw gedaan worden in dat luchthavenverkeersbesluit. Schiphol zegt, nou, we zijn heel blij dat er nu een goed advies ligt van de Raad van State. Want dat geeft het kabinet nu handvatten om mee aan de slag te gaan. Want ja, die ambitie voor Schiphol is er nog steeds. Maar we moeten het wel samen met de omgeving doen. Nou, die omgeving die is onder andere vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Dat is een wettelijk erkende adviesraad van omwonenden. En die zegt, ja, wij zijn ook heel blij dat nu dit rapport er ligt van de Raad van State. Want tot nu toe heeft Schiphol zichzelf een beetje boven de wet geplaatst en overtreedt het alle regels, maar gebeurt er verder niks. En met dit advies wat er nu ligt van de Raad van State moet het kabinet aan de slag en moet Schiphol aan de slag. Ja, dit is de eeuwige strijd, zeg maar, tussen de mensen, de omgeving, hè, en de luchthaven. Er zijn mensen die zeggen, ja, Schiphol kan best wel een beetje kleiner. Er is ook een groep mensen die zegt, ja, nee, maar als we dat doen, dan halen we de economie weg uit Schiphol. Want juist omdat het de omvang heeft die het nu heeft, is het een internationale hub. En hebben we dus ook heel veel bedrijvigheid rondom Schiphol. En zijn er ook bedrijven hier gevestigd die juist daarvoor Schiphol hebben gekozen. Ja, deze discussie die kent alleen maar verliezers, zo lijkt het. Maar goed, met dit besluit van de Raad van State kan het huiswerk opnieuw beginnen en moet er een beter en aangepast plan komen voor onze nationale luchthaven. 5 voor 9:30, dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag.

Avicii. Bijna 9:30, straks het Haarlem 105 nieuws. Met kinderen die zich even een echte superheld kunnen voelen. Hoe je mee kan doen aan een natuurwandeling. En meer over het Koerdisch Wereldfeest in Haarlem dat binnenkort wordt georganiseerd.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De grote treinstoring in het midden en noorden is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met daarna de troonrede. Regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. Het weer: in het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Noord-Holland vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A10 Ring Oost beland je in de staart van de file in westelijke richting. Richting Den Haag is dat. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart kun je rekening houden met 10 minuten vertraging. Dan nog 10 minuten vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105.

tijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

over 9:30. Je luistert naar Haarlem 105. Met vandaag de dag tot 10:00. En straks na 10:00 hebben we Haarlem Werkt met Jan Gaus. Geen enkele reden dus om je radio uit te zetten. En daarna hebben we ook nog Haarlem Lunch. Kortom, we zijn er de hele dag voor je.

En daarvoor nog Ariana Grande en Yes And. Kwart voor tien geworden op Haarlem 105. Vannacht zijn de Emmys uitgereikt, de Emmy Awards in Los Angeles. Een beetje de televisie tegenhanger van de Oscars. The Pitt, die ziekenhuisserie, wat 25 nominaties. Die heeft uiteindelijk 6 van die beeldjes, van die onderscheidingen mee naar huis gekregen. Onder andere eentje voor de hoofdrolspeler. Die volgens mij zelf ook een van de regisseurs, bedenkers is van deze hele serie, Noah Weil. Hij kreeg hem voor 2 jaar op rij, is hij gekozen tot de beste acteur in een drama-serie. En The Pitt, voor de mensen die het nog nooit gezien hebben. Ja, in het verleden had je ER op tv. Daar speelde deze meneer al een grote rol in, als Dr. John. En hij heeft nu zijn eigen serie ontwikkeld. Die speelt zich af in een traumacentrum van een ziekenhuis in Pittsburgh. Ik heb de eerste 2 seizoenen gezien op HBO Max. Ik vond het echt briljant gemaakt. Het is een serie zonder muziek ook. Dat is ook wel heel bijzonder. Er zit helemaal geen muziek in die afleveringen. En binnenkort komt seizoen 3 eraan. En dan kunnen we mee gaan kijken ook in Nederland. Er waren ook heel veel prijzen voor Widow's Bay. Het is een serie die mij niks zegt. En volgens mij ook in Nederland nog niet te zien is. Maar ik kan mij vergissen. Nou, dan zal die ongetwijfeld binnenkort wel op een van de streamingdiensten te zien zijn. Streamingdiensten waar je nog lekker reclamevrij gewoon televisie kan kijken. Ik weet niet of je dat nieuws gehoord hebt van Ziggo. Maar kijk, ik heb thuis ook een Ziggo abonnement. Het is heel fijn als je af en toe gewoon even op de pauzeknop drukt. En daarna ga je kijken, dan kan je de reclames kan je doorspoelen. Maar je snapt al, die commerciële zenders die vinden dat niks, hè? Talpa en RTL, SBS en zo. Dus die hebben nu met Ziggo afspraken gemaakt dat dat niet meer kan. Dus dat is stevig balen als je Ziggo-klant bent. Want dan dacht je dus door die reclames heen te kunnen spoelen. Nou, dat kan dus nu niet meer. En Ziggo zegt, ja, we hebben afspraken, dat gaan we doen. Als klant ga je erop achteruit. Maar gaan we dan je abonnement verlagen in prijs? Nee, zegt Ziggo, dat doen we niet, want onze service blijft hetzelfde. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, hoor. Ik kijk niet zo heel veel live televisie. Ik pik toch wel veel op van de streamingdiensten, wat ik al zei. Vooral omdat dat heel veel reclame scheelt. Ik ben niet zo'n fan van reclame kijken, eigenlijk.

0: vol.
1: Ja, ken je dat gevoel? Het is kwart voor 10 geweest. Het wordt vandaag een redelijk oké dag. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik echt nog wat blauw tussen de wolken door. Maar toch overwegend wel wat wolken. Matig windje. Het overdag blijft het droog. Temperatuur loopt op tot een graadje of 22. In de avond en de nacht gaat het afkoelen tot 14 tot 17 graden. En is er wat meer kans op regen of een bui. Mogelijk zelfs met een klapje onweer erbij. Dus al met al een best wel redelijke dag zo voor 15 september, als ik zo vrij mag zijn. Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg en op het spoor. Bij ons in de regio zijn de meeste files wel opgelost. Hier en daar nog wat langzaam, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Wat je wel moet weten is dat als je van richting Den Helder wil gaan vandaag, tussen Alkmaar en Den Helder, daar is de N9 is daar dicht door een ongeluk. Twee rijstroken afgesloten. Dus als je die kant op gaat, dan kom je daar gewoon achter vast te staan. Ja, en dan de situatie op het spoor. Hè. Op een groot aantal plekken zijn vanochtend storingen in seinen en wissels, waardoor treinen niet rijden. Op een aantal plekken is een soort buizen aangetroffen op het spoor. Het lijkt erop dat dit echt sabotage is. Nou, al die baanvakken waar dus nu die storingen gemeld worden, die moeten met de hand gecontroleerd worden. En omdat ze niet precies weten waar die buizen liggen, ze zien alleen maar het baanvak waar de storing zit. Maar moeten die mensen langs het spoor gaan lopen en dan maar kijken wat ze tegenkomen. Vooralsnog een groot deel van de treinen ontregeld. Dus in ieder geval in Midden- en Noord-Nederland. Maar aansluitende treinen kunnen daar ook last van hebben. Dus moet je met de trein op pad, check dan in ieder geval even de app van de NS. Die kan soms ook af en toe een verstoring hebben, omdat heel veel mensen aan het kijken zijn welke treinen wel en niet rijden.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: dat is het einde voor vandaag de dag voor vandaag. Maar niet getreurd, morgen tussen 7 en 10 is er weer een nieuwe aflevering van vandaag de dag. Straks naar het nieuws, Haarlem onder 5 met Haarlem Werk met Jan Gaus. Hij is er helemaal klaar voor. Ik wens je nog een mooie dag en tot morgen.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen. 15 september.
1: Jan Gaus.
0: En dat betekent Prinsjesdag. Ja, met de begroting.

de know-it-all. Heerlijk. Steeds hoog genoteerd in de top 40. En vandaar dat hij ook zo nu en al langs komt bij Haarlem 105. Ja. En een plaatje wat er verdacht veel op lijkt. Vind ik in ieder geval met een aantal samples van Godjay. Ja, Somebody That I Used To Know. Daarvoor. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem. Haarlem vandaag wilde ik bijna de Haarlem werkt. Ja, op deze Prinsjesdag in Den Haag wordt dat gevierd. Nou,

makkelijk, jongen. Die Arnhem 105 app met al het nieuws. Je hebt toch al op je telefoon ook al de NOS-app natuurlijk staan. En je hebt ook de nu.nl. Zet daar ook gewoon Arnhem 105 bij. Kun je ook even snel overschakelen naar het lokale nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Patsboom. Je hebt gelijk al het nieuws bij de hand. Dit was trouwens Leon Bridges.

het zal nu en dan leuk zo'n nummer te draaien uit de jaren 80. 80, 89. Heb ik er 1638 tot mijn beschikking in het systeem. Deze uitgekozen. Ja, brilliant. Ja, zo brilliant is dat.

Union. Ik moet hem ook nog ergens op single hebben. Maar dit is natuurlijk veel gemakkelijker uit het systeem. Als dat allemaal wel de goede versie is, en dat is het geval. We hebben ook weer 5 nieuwe platen voor je. The Blue Tiger, Dow Bob, Al Jones, John Allen en Brother Wallace. Ja, Brother Wallace. Ik heb zelf nog nooit van Brother Wallace gehoord. Dus dan moet je er altijd even op zoeken. En dan is het natuurlijk altijd maar de vraag of je dan de goede Brother Wallace hebt. Maar goed, ik doe een poging. Eigenlijk Chris Wallace, ik denk dat dit hem is. En uit Georgia, West Point, Atlanta. Een solo project. En hij maakt dit soort muziek. Brother Wallace. En een nummer dat heet Honey.

0: Hilde. Maakt deel uit van 5 nieuwe platen hier bij Haarlem 105. Ik noem ze alle 5 nog even op. The Blue Tiger, Feel Good. Down Wop, No To Self. Al Jones met Need It Bad. En John Allen, The Rules Are Running. En deze dus van Brother Wallace. Is dat lekker of is dat niet lekker? Ik dacht het wel. En Honey was dit natuurlijk. En dit is heel mooi. Prachtig gemaakt toen door Michael Jackson. Een plaat die je niet zo vaak op de radio hoort. Maar het is wel een van mijn favoriete tracks van MJ.
1: Harlem 105.
0: En de Liberian Girl. Even kijken hoe laat het is. Even om het hoekje kijken. Ja, dat toch deze die veranderd. Stom is dat. Het is 10 voor 10:30.

0: Hij is hier ook wel eens in de studio geweest. Bewoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente Haarlem over de herontwikkeling van de omgeving van de Spaarneboog in Haarlem-Noord. Het gebied wordt de komende jaren vernieuwd. Zo moeten er 750 nieuwe woningen komen en komt er ook een nieuw winkelcentrum. Ook komt er mogelijk een nieuwe brug van wandelaars en fietsers over het Spaarne naar de Waarderpolder heen. En de verslaggever van Haarlem 150 ging eens even op de straat daar in de buurt om te vragen wat ze ervan vinden.
1: Weet u er iets van?
2: Ja, nee.
1: Nee?
2: Nee, dat weet ik niet eigenlijk.
1: Bewoners kunnen vanaf nu reageren op de plannen van de gemeente voor het gebied rondom Spaarneboog.
3: Van hierachter. Ik laat hier de honden altijd uit.
1: Nu zijn ze dit hele gebied aan het herontwikkelen. Weet u er wat van?
3: Dat het erg lang duurt. Ondertussen niet meer weet wat ze mee bezig zijn.
4: Ik weet dat ze een paar keer een beetje veranderd zijn. Wat nu de meest actuele stand is, weet ik niet.
1: Het Nelson Mandela Park wordt meer bij de wijk betrokken door gebouwen en straten groener te maken. Bestaande winkels verhuizen naar die nieuwe gebouwen, waar ook 750 nieuwe woningen komen.
5: Nou, de woningen vind ik prima.
6: Dat is gewoon nodig voor de jongelui, toch?
5: Maar ja, die oponthoudt allemaal, want op het Spaarne zijn ze nu ook bezig. Dus als ik s'morgens naar mijn werk ga, dan moet ik een stuk over de grote weg met mijn scooter. Nou, is ook niet goed.

0: het nut in om op de fiets bijvoorbeeld gipsplaten te gaan halen bij de Gamma. Dat gaat niet gebeuren.
1: Ja, dat vind ik wel een goed plan, toch?
2: Ja. Wat maakt het een goed plan?
1: Nou, dat je met de fiets overal nog kan komen. En de brug daar is ook allemaal natuurlijk wat over.
3: Ja, ja. Als het hele interview kun je bekijken op onze website of op onze app.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de Voedselbank ondersteunen. Volgens de Voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde. En dan nu het weer. Vanochtend in Haarlem is het bewolkt met een kans op een paar buien. En qua temperatuur blijft het tussen de 18 en 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Calvin Harris en Satisfy. En je hebt ook nog eens een keer Inner City gehoord met Good Life. En ook nog een keer de Clash Rock de Casbah. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. En je bent ook nog eens bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dit is Somber.

van Toto. En dit is Elderbrook. En die Elderbrook die ken je ook onder andere van waarschijnlijk misschien ook wel van dit nummer. Ja, Elderbrook met Camel Fat. De Coca-Cola. Ja.

houden er wel van hier bij Haarlem 105. Al die dance muziek, ja, je hoort het regelmatig langskomen. En dit is Kai Newman

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 15 september. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Dit is het programma Haarlem werkt. Het is er nog tot 12 uur. Nou, kijk hoe de troonrede wordt uitgesproken door onze koning. Dat hij daar een beetje goed doet. Ja, dat is niet allemaal. Het Cilia Rumbly. Het nieuwe. En dat is dit nummer.

chat is de Edcilia Romley. En ik geniet helemaal van de soundprocessing. Man, oh man, oh man, er zit een klein beetje in. Waanzinnig. Edcilia Romley, haar nieuwe single, Je was bij mij.

modern romance en de queen of the rapping scene. Speciaal uitgekozen, omdat onze koning natuurlijk ook een beetje gaat rappen. Maar dan, niet echt natuurlijk, maar goed. Ga er maar aan staan om zo'n labtekst helemaal foutloos eruit te krijgen. Ook een tekst die je niet zelf hebt mogen schrijven. Dat is toch wel, ja, dat is toch wel een dingetje. 105.

in Den Haag weer allemaal extra beveiligingen aangebracht. Tijdelijke extra beveiligingen. Tribunes op een mooie live-uitzending vanavond vanuit de Zuiderhoutseweg. De tijdelijke Tweede Kamer. En de studio daarop gebouwd in de hal. Daar bij die roltrap, weet je wel. Heel mooi, ja. En dit is Janus Blue and Girl.

voedselbank zet donateurs in het zonnetje met een feestelijke middag. Zonder de inzet van donateurs kunnen we niet werken. En vandaar dat er een middag is bedacht. Een middag met hapjes, drankjes en een rondleiding. Daarmee wil de Voedselbank Haarlem op vrijdag 2 oktober haar donateurs bedanken. En bestuurslid Anga Veldhuizen die was in het programma hier om dat allemaal te vertellen. En de financiële donaties vaak niet duidelijk is wie er achter de gift schuil gaan. Ja, dat het niet bekend hoeft gemaakt te worden. Maar goed, vrijdag 2 oktober dus worden de donateurs bedankt voor hun inzet en voor hun bijdrage. En dat is natuurlijk mooi. Een heel interview daarover op onze website. Nog even kijken of ik daar een deel van uit kan zenden. Maar er zit een geluid en er zit een muziekje onder. Ja, dan lukt het niet helemaal. Nee, maar goed. om daar fragmentjes uit te krijgen. Maar je kunt het bekijken op onze website en op onze app. En die app die is mooi, jongen. Wauw. Ja, patsboom. Je zet hem gewoon naast de NOS-app. Naast de nu.nl-app. En dan de 105-app. En dan klik je op en dan heb je gelijk al het Heemstede. Ja, het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gecategoriseerd. Dus je ziet erbij waar het nieuws vandaan komt. En de meest gelezen is nu de explosie bij een woning in Schalkwijk. Wapen van Bloemendaal krijgt na 18 jaar een nieuwe eigenaar. Bus rijdt 2 voetgangers aan bij een zebrapad. En bewoners reageren op plannen vernieuwen Spaarneboog. En een auto vliegt uit de bocht bij de Prinsenbrug. Dat zijn de 5 de populairste berichten, videoboodschappen. Dus

0: 2 oktober de donateurs bedanken. Nou, mocht je niet kunnen, dan hierbij bedanken voor je inzet. Ja.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: 5 nieuwe platen hebben we weer. En van die 5 nieuwe platen is dit John Allen. The Wolves Are Running.

0: 5 van die nieuwe platen. Blue the Tiger. Brother Wallace, die draaide ik in de vorige uur. Daalbop, No to Sell, Al Jones en deze, John Allen. Ja. And the Wolves are running.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, muziek uit de buurt. Een van de dames kwam van hier uit de buurt vandaan. Ken je ze nog? De Dolly Dots.

de Dolly Dots. Volgens mij zijn ze nu ook weer een beetje aan het toeren. Of ze waren in ieder geval aan het toeren. Een heel feestje gebouwd, ook in de veel uitverkochte zalen, hoor. Ja, zeker. En de Dolly Dots. En als je naar grote huizen natuurlijk, dan hoor je er bovenuit schreeuwen. Ja, Amsterdam, jongen. Zingen bedoel ik. En Don't Give Up was dat natuurlijk. Muziek uit de buurt was dat. En dit is Misha. Hear me

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk.

0: superkrachten. En na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde. En dan nu het weer. Vanochtend in Haarlem is het bewolkt met een kans op een paar buien. En qua temperatuur blijft het tussen de 18 en 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Taylor Swift. I knew it, I knew you. And Mark Broussard. And Way You Shine. Well, that seems fine. Vandaag Prinsjesdag. We zetten hem straks even aan die televisie. De koning is een... zou ook wel reden spannend vinden. Ja, vanwege de verbouwingen van het Binnenhof is de troonrede in de stad Schouwburg van Den Haag, de koninklijke Schouwburg, neem me niet kwalijk, helemaal een klein beetje aangepast. Met ook allemaal beveiliging eromheen, de hele zaal een beetje aangepast, daar een stoel. Ja, die zaal is toch wel... Ze hebben het ook al eens een keer in een kerk gedaan, maar dat viel blijkbaar minder goed dan de theaterzaal.

staat hij ook met een koetsje. Ja, het zal wel. James Ingram, Michael McDonald. Ik heb op de een of andere manier heb ik het idee dat deze plaat heel vaak langs komt. Maar ik vind het niet erg. Nee, Yamo Be There.

die werden gedraaid in de disco. Tergend langzaam, kon er bijna niet op dansen. Echt zo'n beetje voetje voor voetje, ja. Nou, veel verder kwam ik ook niet, dus ik vond het wel mooi, ja. Sheila uit Frankrijk, de Beat Devotion en Spacer. Heerlijk om dat zo weer eens even te horen, ja. Goedemorgen, 15 september, de tweede dinsdag van september. Dus dat betekent dat de man met het koffertje de begroting gaat presenteren. Ja, dat is mooi.

0: zevende editie van de Super Hero Kids Run vindt komende zondag plaats bij voetbalvereniging United Davo in Schalkwijk. Woon ik vlakbij. Tijdens het evenement kunnen kinderen tot en met 12 jaar in een kostuum van een superheld over een hindernisbaan rennen.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: In het mapje van de NOS en de nu.nl, misschien ook wel NA vooruit. En ook onze app daarbij. Ja. En ik ben er morgen weer. Fijne werkdag. En dit is Steven Marty. Inderdaad, van
1: The Hills of Sentan.
0: En dat is de titel. Tot morgen.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion zijn. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en max 28 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Dutch. Haarlem 105.
1: Nieuws. Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de Voedselbank ondersteunen. Volgens de Voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag staat een auto met pech tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Veroorzaakt een file van 3 kilometer, want 2 rijstroken zijn dicht. Doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de Voedselbank ondersteunen. Volgens de Voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superhelden.

0: 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: En dan game. En dan...

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde. En dan nu het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt en wordt het ongeveer 21 graden. Op veel plekken blijft het droog.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De binnenring van de A10 Zuid heeft een vrachtwagen de vangrail geraakt. Dat is bij Amsterdam Oud-Zuid. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht, staat 5 kilometer file. Met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de voedselbank ondersteunen. Volgens de voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een

0: Gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij 18 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer. Dat is de binnenring van de A10 Zuid. Bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar nog steeds 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen. Wielen staat bij de aansluiting met de A22 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. Premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio in totaal 45 kilometer file op de snelwegen. Dat is niet al te veel. 10 minuten vertraging bij Amstelveen als je over de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen rijdt. En 10 minuten op de A10, de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file daar. Opruimwerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. Op de N230 Utrecht-Maarsen 10 minuten vertraging bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. De Voedselbank Haarlem heeft haar donateurs in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag. De organisatie wilde daarmee de mensen en bedrijven bedanken die de Voedselbank ondersteunen. Volgens de Voedselbank zijn die donaties hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Zonder de steun van de donateurs zou de organisatie een groot deel van haar activiteiten niet kunnen uitvoeren. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Vanavond aan de kust en in het oosten kans op een bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam is het file rijden over 7 kilometer tussen Baarn en Blaricum momenteel. Kwartiertje vertraging daardoor is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. 5 minuten vertraging nog op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. En de rechterrijstrook is daar nog dicht voor opruimwerkzaamheden. En 10 minuten vertraging op de N522 Bijlmermeer Amstelveen bij de aansluiting met de A9. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is in onze regio al wel voorbij. Je hebt nog 5 minuten vertraging als je over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt. 5 kilometer file tussen Baarn en Hilversum Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden na een ernstige aanrijding waarbij een kind gewond is geraakt. Het kind werd gisteravond op de Plataanstraat op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder reed daarna door richting de Orionweg en de N208. De politie heeft later een 21-jarige bestuurder en een 22-jarige bijrijder aangehouden. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. In Haarlem kunnen inwoners eind september meedoen aan een gezamenlijke natuurwandeling van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De stichting organiseert wandelingen voor mensen die graag buiten zijn en tegelijk anderen willen ontmoeten. De wandelingen zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende leeftijden en conditieniveaus. Met de wandelingen wil de stichting mensen in beweging brengen en sociale contacten stimuleren. In Haarlem wordt binnenkort het Koerdisch Wereldfeest georganiseerd. Bezoekers kunnen daar kennis maken met de Koerdische cultuur, met live muziek, traditionele dans en verschillende gerechten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud. Met het evenement willen de organisatoren de Koerdische cultuur onder de aandacht brengen en mensen uit verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Het feest vindt plaats in Schalkwijk. Kinderen kunnen zich zondag even een echte superheld voelen tijdens de Superhero Kids Run in Schalkwijk. De 7e editie van het evenement vindt plaats bij de voetbalvereniging United Davo. Kinderen tot en met 12 jaar rennen daar in een superheldenkostuum over een hindernisbaan. Onderweg verzamelen ze verschillende superkrachten en na de finish krijgen alle deelnemers een oorkonde.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles 1,5 week geleden. Dan het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor ook zon.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Joepoe.

Zo, een goede opener is het halve werk, zeggen we dan. Tenminste, dat vind ik. Hi, welkom. Dit is Avondexpress op Haarlem 105. Je kunt me vandaag ook zien, dus ik zet de microfoon even opzij. Hoppa. Alleen dat doet wat hij zelf wil. Whatever. Het gaat over spellen, het gaat over winnen, het gaat over verliezen. En ik heb op de socials gevraagd of jullie daar gedachten bij hebben bij nummers. En er komen al een hele mooie binnen, dus die ga ik straks even draaien. Maar we begonnen met Queen natuurlijk, Play the Game. En afwisselend daarvan, is geen Nederlands. Ik draai om en om nieuwe nummers en nummers over winnen en verliezen. En dat kan van alles zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld? Videospelletjes. Maar eerst Shakira en Burna Boy. Die, die. Ja, dat is ook wel een winner.

Zo, er zitten ook hele lekkere nummers tussen. Zoals bijvoorbeeld deze van Lana Del Rey. Videogames, ja, winnen en verliezen. Daar hoort het spel bij. Ik heb een kennis die noemde zelfs daten the game. Hoe zie je het? Eens even kijken wat ik nog meer heb. Oh, mooie van John Lennon. Nou, dan hoef je maar één keer te raden wat het is. Een oude van Cool and the Gang over iets met spellen. En Crystal, die heeft het ook goed voor elkaar hier in Avondexpress. Maar eerst Sommieu. En hun allernieuwste. En die heet Feels, part 2 nog wel.

toch wel een van mijn all-time favorites. John Lennon. En dit heet Mind Games. We hebben het over winnen, verliezen. En daar horen spelletjes natuurlijk ook bij. En Mind Games zou je niet bij moeten kunnen verliezen. Vind ik. Dan moet je gewoon allebei bij kunnen winnen. Een handel om mee hebben. Maar dan moet het wel leuke Mind Games zijn. Goed. Direct. Met Marcel zijn ze zo succesvol tegenwoordig.

Dit liedje heeft het allemaal. Dit is geschreven door onder andere de beroemde Albert Hammond voor de Olympische Spelen. Daarna werd Whitney Houston pas gevraagd. En ze mocht het opnemen in de studio's van de Beatles. En zelfs de producer van de Beatles die was daarbij. En dat was niet de producer die het gedaan heeft, want dat was Nirvana, Michael Walden of All People. Echt een en al beroemdheden. Mag ook wel, want het was voor de Olympische Spelen. Dus, en het gaat over in jezelf geloven. Dus ja, winnen en verliezen zit hier allemaal in de Spelen. Whitney, die het live mocht zingen bij de opening van de Spelen, schitterend. Wat ik ook geweldig vind, is dat er weer een nieuwe single van Rondé is in het Oh My God.

Je hoort... Hey, oh, ik dacht ik hoor mezelf niet. je hoort meestal A Celebration of Fresh, maar deze hoor je eigenlijk nooit. Cool and the Gang, het gaat over spellen, over games, over winnen, over verliezen. Nou, dit was duidelijk a clear win, victory. Dit zal ook wel een win worden, de nieuwe van Lucas en Steve. Dit heet All I Know.

brood en vrienden, allebei niet meer onder ons, spraken waarschijnlijk uit eigen ervaring. In Als je wint, oh man, een winnaar kent vele vrienden, hè? En ook vele eigenaren. Ik heb eens gehad dat ik mijn groot radiostation begon en dat er iemand met een bandje voor de deur stond. Ik denk, ga zelf solliciteren. Meid, dat heeft toch geen zin? Ik ben de jongste bediende. Dat soort dingen. En ook als je niet wint, kunnen mensen nog jaloers worden, heb ik van de week ontdekt. Ja, het is echt heel raar geregeld in de wereld. Maar goed, moet ook zeggen, ik heb meegedaan aan een wedstrijd. Het heeft me hartkloppingen bezorgd. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. En ik heb niet gewonnen, maar ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. Complimentjes uit onverwachte hoek. Mensen die nooit wat zeggen, die ineens vinden dat jij dit gewoon kunt. Heerlijk. Heerlijk. Goed, daarom vandaag alles over het spel, over winnen en over verliezen. Zometeen Crystal, die had ooit haar gouden dagen. Volgens mij treedt ze nog steeds op. En een schitterende van David Bowie. En Ilse de Lange doet het ook niet slecht op het moment. Maar eerst de Bozar, denk ik dat het heet. En die heet Magnetic. MUZIEK

Soms zitten er ook juweeltjes in Avondexpress. Ja, ik zeg het zelf. David Bowie, Heroes. Het gaat over spelen, games, winnen, verliezen. Nou, als je wint, dan ben je een held. Dat hebben Brood en Vrienden net ook al gezegd. En er is hier iemand die ook heel erg aan het winnen is. Ze kreeg ineens een berichtje dat ze een viral was op TikTok. En prompt heeft ze ook er weer een hit mee. 18 jaar oud, Ilse de Lange. So incredible.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor
3: het
4: signalement.
3: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
5: Overstappen, uur 2 van Avondexpress.
6: Drop it.

Hoi, je luistert naar Avond Express op Haarlem 105. Ik ben Ellie en het gaat er vandaag over spelletjes. Afgewisseld met hits van nu, dat kan wel overwinnen gaan, maar niet allemaal. En dit was natuurlijk de late great Bobby Brown en Two Can Play That Game. Veel spelletjes, van de Cardigans bijvoorbeeld. En Tina Turner, die vindt zichzelf de beste. En Alicia Keys is on fire. Dat kun je dus ongeveer dit uur verwachten in Avond Express. Maar ook de hits, zoals deze van Another. En dit heet Talk to You.

Die somber die heeft alle reden om vrolijk te zijn. De ene hit naar de andere. En dit is een allernieuwste en die heet My Body Isn't Ready. Goed, ik heb het je beloofd. Tina Turner, die ging ook lekker. En dit is ook zo'n lekker nummer dat gaat over iets wat geweldig is. The Best.

Ik ben zo blij dat ik het een keertje gezien heb in het Goffertpark in de jaren 90. Heerlijk. De best, Tina Turner. Dan nu ook zo'n ster. Bruno Mars. Ooh.

Alicia Keys, This Girl Is On Fire. Lekker hoor. Het gaat over winnen, verliezen, het spel spelen. Ik zei het er al, een kennis van mij noemde zelfs daten the game. Ja, en hopelijk heb je dan twee winnaars. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ik heb een mooie uit de buurt van Velzen. Only Flames, Flying High. Kun je ook wel iets positiefs uithalen. En via de social kwam heel veel binnen. The winner takes it all. Tuurlijk. En ik heb ook nog een hele mooie Nederlandse voor mijn heren van Nationaal Product. Wat ook iets heeft over winnen. En iets met een oude bokkenplaat. En een nummer dat 24 uur achter elkaar gedraaid werd. Geen grap. Maar eerst Mama's Gun. Dit is Joy.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht

Nu weten we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

Mooi hè? Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Nou, ben je dan geen winnaar? Ik weet het niet. Het is wel leuk, ik zit net te googlen. En dan vind je iets en dan vervolgens gaat Google het weer ontkennen. Super. Maar het leuke is, ik heb ook met mijn eigen herinneringen nog. Ik had alleen de datum verkeerd. Alla. Het gaat over de oude bokkenplaat. Het is een nummer uit de jaren 70. En de producer Mickey Most gaf hem een titel. De zanger een titel. En die ging wat schrijven. Die van, ja, wat moet ik daar nou mee? Nou, toen heeft hij even opgebroed. En ineens hoorde hij zijn oudste dochter op een bepaalde manier huilen. Ja, je verzint het niet. En daar haalde hij het melodietje vandaan. Maar dat is niet het meest bijzondere aan dit nummer. Het meest bijzondere is dat een radiozender in Nederland het één hele dag continu heeft uitgezonden. En dat was een beetje een geintje, want ze waren een tijdje uit de lucht geweest. Dat was Radio 10. En toen kregen ze eindelijk weer een etenfrequentie. Als ik het goed heb, in 2013. Dus het is korter geleden dan ik dacht. En ja, iedereen had zoiets van, nou gaan we even kijken op die frequentie hoor. Toen alle frequenties toegewezen worden. En even na 12, ja hoor, everyone's a winner. 3 uur later, everyone's a winner. De volgende dag, everyone's a winner. En dat ging zo door tot middernacht volgens mij. En toen begon de programmering. Ik vond dat zo grappig. Dus ja, en daarom is die oude boekenplaat. Hot Chocolate, geschreven door Errol Brown. Dus van deze band. Everyone's a winner. Oh ja, het mooiste. Het verveelde ook niet eens. Ik weet ook niet waarom.

De Bee Gees, You Win Again. Een van de laatste van dit uur en van Avondexpress is er eentje die ik op wil dragen aan de oprichter van de Piraat Octaaf. Die zou gisteren 69 geworden zijn, maar die heeft dat niet gehaald. En Henk Prins kwam met dit nummer. Ik denk, ja, tuurlijk. Propaganda, Eye to Eye, Duel.

0: 105. Het is 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: Een hele muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Ja, hallo. Met onderbreking dus, want we gaan vrolijk verder. 105.

Ja, en met Fever Dream trappen we hier vrolijk verder af op 105. Dat was natuurlijk een nummer van Alex Warren. En je hoort het misschien al, ik ben moederziel alleen hier in de studio. Je hoort de echo ook om me heen. Normaal gesproken is Vrolijk Verder een tweemansprogramma. Gezamenlijk met Koen presenteer ik dit. Maar ja, Koen is niet zo heel goed in plannen. En durft ook niet geen nee tegen zijn vrouw te zeggen. Dus zij had een andere afspraak. Hij is nu thuis bij de kinderen. En ik sta alleen hier. Vrolijk Verder.

say. Je luisterde naar Midnight van Will Easton. En zo laat is het natuurlijk nog niet. Maar je luistert wel naar Vrolijk Verder. Het programma natuurlijk van dinsdagavond hier op 105. We gaan door tot 11 uur. Niet omdat we willen, maar omdat het moet. Vrolijk Verder.

Ja, Montel Jordan die vertelt het natuurlijk al. This is how we do it. En dit is hoe ik het vanavond ga doen. Je hoort het al, ik sta hier alleen in de studio. Normaal gesproken staat Koen hier naast mij om samen met mij Vrolijk Verder te presenteren. Vrolijk Verder is natuurlijk een programma door veertigers, voor veertigers. Maar dan denk je van ja, hallo, ik ben helemaal geen veertig. Dat geeft niks, want je gaat het vast nog wel worden. En als je het niet nog gaat worden, dan ben je het waarschijnlijk al geweest. En dan kan je gewoon naar dit programma luisteren. Ik ga het vanavond hebben over dingen die veertigers bezighouden. Of in dit geval een veertiger bezighoudt. Normaal gesproken sta ik hier dus gezellig te kletsen met mijn goede vriend Koen. Maar ja, die heeft het vanavond laten afweten. En dat betekent dat ik het dus in mijn eentje moet doen. Dat rijmt. Ik zei net gekscherend van dat ik hier tot 11 uur vanavond sta. Niet omdat het mag, maar omdat het moet. En dat is omdat we ons op onze kop hebben gekregen. Ja, ja. We hebben namelijk wel eens de uitzending om 10:30 afgesloten. En dat is niet de bedoeling. Dus als jullie het stilhouden, dan heb ik het er verder ook niet meer over. Dus vanaf nu gaat Vrolijk Verder. Inderdaad, gewoon Vrolijk Verder.

Met de lekkerste uit de muziekgeschiedenis zingt Mike Patton natuurlijk Easy van Faith No More. En dat is precies wat ik vanavond ga doen. Ik ga het heerlijk rustig aandoen. Ik moet namelijk de hele show in mijn eentje dragen. En normaal gesproken heb ik natuurlijk de sterke schouders van Koen hier naast me. Die mij er doorheen sleept. En dat betekent dat ik het nu helemaal alleen moet doen. Dus ik ga het even rustig aan doen. Dat betekent wel dat het programma er vanavond iets anders uitziet dan wat je van ons gewend bent. Want sommige dingen die kunnen natuurlijk lastig in je eentje. Een discussie voeren bijvoorbeeld is moeilijk. Wat ook moeilijk is, is Michiel inbellen. Niet omdat Michiel niet bereikbaar is, maar omdat ik niet weet hoe dat werkt hier in de studio, om Michiel erin te schakelen. Dus ook dat gaan we niet doen. Spelletjes, dat is natuurlijk Koen's ding. Martijn's muziekmoment, dat is mijn ding. Koen is er niet. Dus wat dat betreft, godzijdank, vanavond geen Café 105. Mocht je het wel heel leuk vinden, de volgende keer doen we het wel weer gewoon. Maar dat betekent dat we wel wat vaker muziek gaan draaien die mij wat lekker ligt. Zoals bijvoorbeeld What's Up van de Four Non Blondes. Vrolijk verder!

Ja, welkom terug. Leuk dat je nog steeds luistert naar 105 en naar Vrolijk Verder natuurlijk. Ik herhaal mezelf iedere keer. Ik sta nog steeds moederziel alleen in de studio. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Want dat betekent namelijk dat je als het goed is nu denkt, god, wat een lekkere muziek draait die jongen toch. Dat klopt. Want nu sta ik achter de knoppen en heb ik het voor het zeggen. Dan denk je, ja, ik heb net al verteld, er is natuurlijk een beetje een andere indeling van het programma dan wat we normaal gesproken doen. Dat komt omdat ik hier plotsklaps in mijn eentje sta. En dat had ik van tevoren niet helemaal bedacht. Dus dat betekent dat we sommige dingen die we als vaste rubriek in het programma hebben, niet kunnen doen. Nu zit je thuis en hoor ik je denken, ja, maar Martijn, ga je dan helemaal geen onderwerpen behandelen vandaag? Nou, natuurlijk wel. Ik ben natuurlijk een oude man. Ik ben al in de 40, diep in de 40 durf ik wel te zeggen. In ieder geval over de helft. En dat betekent dat ik ook een beetje oude mannen dingen begin op te merken. En een van die dingen, dat is iets waar ik me enorm aan heb lopen erg. En dat hoor je na Space Cowboy van Jamiroquai.

Ja, dit is toch wel een van mijn lievelingsliedjes. Het is Space Cowboy van Jamiroquai. Echt fenomenaal. Hey, hier op Vrolijk Verder op 105 hebben we natuurlijk altijd over dingen die ons bezighouden in het leven. En omdat ik de 40 ver gepasseerd ben, begin ik een beetje een oude man te worden. Begin ik me ook aan dingen te storen. En een van die dingen heb ik afgelopen week meegemaakt. En daar moet ik het gewoon even over hebben. Ik moet het even gewoon van me afpraten, even stoom afblazen. Gewoon eventjes gewoon mijn gevoel delen. Het is namelijk zo. Ik moest de afgelopen week naar het gemeentehuis om mijn nieuwe paspoort op te halen. Let op, ophalen. Dus dat betekent, ik heb de afspraak al gemaakt. Ik ben al langs geweest. Ik heb dus al mijn nieuwe pasfoto ingeleverd. Ik heb al betaald. Alles is in feite al geregeld. Die afspraak die ik daarvoor moet maken, die is al achter de rug. En dan zeggen ze bij de balie, over een week dan is die klaar. En dan kan je hem gewoon elk gewenst moment komen ophalen. Hoef je geen afspraak voor te maken. Je hoeft niks mee te nemen. Alleen je oude paspoort natuurlijk. En je komt gewoon langs. Je haalt hem op en je gaat weer vrolijk verder. Dat klonk als een hele goede deal. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Nou, ik ben het natuurlijk een paar keer vergeten op het moment dat ik dacht van ja, nu is het handig. Ben ik in de stad, loop ik even langs. Maar ja, heb ik natuurlijk paspoort weer niet bij me. Maar goed, nu was ik er eindelijk aan toe. En ik dacht, ik loop gewoon het gemeentehuis in en ik sta daar met mijn paspoort in mijn hand. Ik druk op die knop, dan krijg je een bonnetje en daar staat dan op wanneer je aan de beurt bent. Net zoals vroeger bij de slager of de bakker. Ideaal. Er zaten bijzonder weinig mensen op het bankje. Dus ik dacht, nou, dit gaat waarschijnlijk heel snel. Ik heb daar 20 minuten staan wachten. Dan denk je, nou, bij het gemeentehuis 20 minuten wachten, dat valt toch reuze mee, wat loop je nou te zeuren? Dat snap ik, dat je dat denkt, maar je was er niet bij. Want er zaten in de hal te wachten, pak een beet een mannetje of 6. Dan denk je, nou oké, dat is inderdaad niet heel veel, waarom sta je dan 20 minuten te wachten? Nou, ik zal het verhaal nog sterker maken. Er waren meer mensen die achter de balie zaten, dus de mensen die aan het werk waren, zogenaamd, dan dat mensen aan de voorkant van de balie in de wachtruimte zaten. Oké, dan zou je denken, nou, dat gaat het dus reuze snel. Want als er dus meer mensen zijn om mensen te helpen, dan kan ieder één iemand helpen. Dan heb je zelfs nog mensen over die andere dingen kunnen doen. Zo werkte het niet helemaal. Het punt was namelijk, op de een of andere manier, was er een groepsdiscussie ontstaan tussen 4 medewerkers. Die stonden gezellig met z'n vieren te beppen. En die had ook, 3 van de 4 hebben daar, want ik heb 20 minuten lang heb ik dit gewoon kunnen aanschouwen. 3 van de 4 hadden ook hun telefoon in de hand en liepen dus gewoon onderling plaatjes of video's aan elkaar te laten zien die ze dus op dat moment belangrijker vonden dan die 6 mensen die in de wachtkamer zaten met mij. Oké. Nou, vervolgens zaten er dus nog 2 andere mensen bij een andere balie. En in de 20 minuten dat ik daar geweest ben, heb ik die 0 mensen zien behandelen. In totaal zaten er dus 10 mensen achter de balie. En van die 10 mensen waren er 2 actief mensen aan het behandelen. Dus ja, dan duurt het natuurlijk eventjes. Dus ik zat daar en ik maakte oogcontact met een ander lotgenoot. En dat was een man die nog iets ouder was dan ik. Dus die zou er misschien nog iets harder los op gaan dan ik nu aan het doen ben. En je zag echt gewoon de frustratie in zijn ogen. En ik keek hem met dezelfde frustratie terug. Dus wij begrepen elkaar. En toevallig hadden wij dus het nummertje na elkaar, bleek toen hij als eerste aan de beurt was. En je zag hem echt gewoon met lood in zijn schoenen richting die balie lopen. Dat hij dacht van ja, ik kan er wat van gaan zeggen. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niks uithalen. Ik moet nu nog regelen wat ik moet regelen. En dat is ook precies mijn gedachte. Ik was daarna aan de beurt en ik moest mijn paspoort ophalen. En ik denk ja, ik kan er wel wat van zeggen. Maar wat schiet het op? Het haalt natuurlijk niks uit en er gaat niets veranderen. Ik vond het wel mega frustrerend. Ook omdat ik het hele proces gewoon niet begreep. Want iedere keer dan op het moment dat er iemand geholpen was, dan stond een van die mensen die iemand had geholpen, stond op. En ik denk, oké, nou, die moet blijkbaar iets doen. Die moet een formulier gaan wegleggen of opbergen of iets anders. Nou, dat klopte dan ook, denk ik. Of die ging naar een printer of zo, of een kopieermachine, dat weet ik niet helemaal. Dan denk je, nou, oké, als jij de een van de 2 bent die daadwerkelijk aan het werk bent, dan zorg je dat je daar een beetje mee opschiet. Weet je wel? Dan loop je even door. Dan zorg je dat die mensen die daar zitten te wachten en die dus tijd uit hun dag nemen om naar het gemeentehuis te komen om iets te regelen, dat die daar niet voor niks zitten. Ja, dat gebeurde dus ook niet. Die mensen die waren dus gewoon heel rustig naar hun plek aan het teruglopen. Bedachten halverwege dat ze eigenlijk wel zin hadden om nog een praatje te maken met een collega die op dat moment ook even niks aan doen was. Of misschien nog even teruglopen voor een bakje koffie of een vers kopje thee. Nou, echt,
Ik had het niet meer. Gelukkig heb ik nu mijn nieuwe paspoort. Hoef ik de komende 10 jaar niet meer terug te komen. Vrolijk verder.

Toto met Hold the Line hier op 105. Je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn. Ik sta hier deze keer in mijn eentje in de studio. Helemaal zonder Koen. En volgens mij gaat het best lekker. Wat ik al zei, het programma is net even anders dan wat je normaal gesproken van ons gewend bent. Maar de muziek is wel lekkerder. Dus het is eigenlijk een win-win situatie, zou ik denken. We doen dus geen spelletjes deze avond. Of we, ik. Want ja, in mijn eentje een spelletje spelen, die win ik altijd. Dus dat is niet eerlijk. Maar wat ik natuurlijk wel heb voorbereid, is Martijns muziekmomentje. Altijd lekker. Maar daarvoor moet je er even blijven luisteren, want die komt straks. Ik kan je verklappen, ik ga er twee doen. Want er komt er dus eentje dit uur. Maar er komt er ook nog eentje in het volgende uur. En ik ga natuurlijk

een ouderwets feestje hier in de studio op 105. Dat was Prince met 1999. Je luistert nog steeds een vrolijk verder. Een programma gemaakt door normaal gesproken twee, maar deze keer één veertiger. En dat betekent dat ik het eigenlijk in mijn eentje ga hebben over de dingen die mij bezighouden. Ik heb het net al verteld in het vorige segment. Ik ben dus onlangs bij Batavia stad geweest. Ik was er nog nooit geweest, maar ik had wat nieuwe kleding nodig. En iemand had gezegd, joh, dat is wel een goede plek om daar naartoe te gaan. Want je hebt gewoon prima kleding, maar je betaalt niet de hoofdprijs. Top, klinkt fantastisch. Dus ik daar naartoe, ontzettend ver rijden, kwam ik achter. Er zit gewoon 1,5 uur in de auto. Maar goed, hè, je moet er wat voor over hebben. Het is ook een dagje uit, moet je bedenken. Dus nou, hartstikke gezellig. Ik daar naartoe. En vervolgens kom ik daar. En het is inderdaad gigantisch. Je hebt echt gewoon iedere winkel van ieder merk die je maar kan verzinnen. En de prijzen zijn net even iets lager dan wat je normaal gesproken betaalt. Als je gewoon de stad in loopt. Nou, allemaal prima. Het is ook helemaal netjes schoon en zo. Het is een beetje, het heeft een beetje zo'n soort van Amerikaanse mall-achtig idee. Maar dan is het buiten. Het is heel plastisch. Het is te plastisch. Het is een beetje beetje, ja, plastic. Dat mag de pret niet drukken. Het is echt een instituut. Het is echt een fabriek. Dus je komt echt binnen en het is echt een parkeerterrein zo groot als de Efteling. En je kan er echt van 6 verschillende kanten binnenlopen.

kopen. En op zich hartstikke prima. Het is echt gewoon goede kleding, goede merken. Niks mis mee. Aardige bediening of winkelpersoneel. Hartstikke top. Dus ik had een paar dingen nodig en ik dacht, nou, ik ben er nu toch. Ik sla mijn slag. Dus ik was echt aan het stapelen. Het was echt gewoon, nou, die broek en die trui en die sokken en die t-shirts. Alles gewoon in één keer, hoppatee, gooi me op de stapel. Nou, dus ik zag die verkoopster, die zat er handen wrijvend zo van, oh, ik hoop dat ik hier commissie over krijg. Want, nou ja, ik was echt wel flink aan het stapelen bij één winkel. Dus, nou, dat ging best goed volgens die mevrouw. En ze was heel behulpzaam. Echt super, super, super fijn. En ze zei, nou ja, als er iets niet goed paste, dan ging ze meteen kijken in het systeem en kijken of er een ander maatje voorhanden was. En nou, dat had ik een paar keer inderdaad nodig. Was er nou, een maatje groter, een maatje kleiner, alles prima. En nou, vervolgens kom ik bij de kassa en er wordt van alles nog wat gescand. En ondertussen wordt mij gevraagd van, joh, kan je anders eventjes je gegevens invullen? Dan krijg je nog 10% korting ook. Ik denk, nou hè, 10% korting, dan mag jij mijn e-mailadres hebben. Dat vind ik een goede deal. Dus ik een e-mailadres ingevuld, daar druk mee. En ik ben dus niet zo aan het opletten aan wat er allemaal gescand wordt en wat er allemaal in die tas gedaan wordt. Want het is ook best wel veel. Er gingen best wel aardig wat spulletjes die tas in, geef ik eerlijk toe. Dus nou, prima. Ik alles afgerekend, hartstikke blij, spullen in de kofferbak en terug naar huis. 1,5 uur. Dus ik kom thuis en ik trek die kleding aan. Mijn vrouw die is benieuwd, die zegt, nou, wat heb je allemaal gekocht? Nou, deze broek en dit shirt en deze trui en nou, overhemd en noem maar op. Dus zegt, nou, laat maar eens zien, trek maar eens aan. Dus nou, prima, broek, top, trui, prima, shirt, ook goed, volgende trui. Dat is een beetje krap. Hoe bedoel je? Ja, nee, dit is een beetje krap. Hè? Hoe kan dat nou? Want deze trui heb ik in de winkel gepast. Er was niks mis mee. Maar hij zit inderdaad net even iets minder lekker dan wat ik wil. Nou, prima. Nog een andere trui eruit. Ook een beetje krap. Ik denk, hè? Hoe kan dat nou? Ik vervolgens op de labeltjes kijken. Maar blijkt nou, ik heb gewoon de verkeerde stapeltjes aan die verkoopster teruggegeven. Dus waarvan ik zei, deze wil ik houden en deze wil ik wegdoen. Dat werd bij de kassa. Deze neem jij mee naar huis. En deze houden we in de winkel. En dat waren dus precies de verkeerde maten. Toen dacht ik, ja, lekker dan. Hoe ga ik dit oplossen? Want het is een outlet. Dus dat betekent dat je niet naar gewoon iedere winkel van dat merk terug kan gaan. Dan moet je specifiek naar die winkel. En toen was het ook nog eens zo dat er op het bonnetje stond dat je binnen 14 dagen moest komen ruilen. Ik wist dat ik binnen 14 dagen niet heel veel tijd zou hebben om nog een keertje helemaal het end te rijden naar Bataviastad. Dus ben ik weer in de auto gestapt en heb ik in totaal 6 uur in de auto gezeten om nieuwe kleding te kopen. Dus ik heb geleerd, Bataviastad, helemaal prima. Zeker weten aanrader als je nieuwe kleding nodig hebt. Maar let wel even goed op wat er gescand wordt.

Ja, dit is wel het moment om je bingo kaarten erbij te pakken. Oplettende luisteraars hebben natuurlijk door dat ik net Prince heb gedraaid met 1999. En nu hoorde je American Pie van Madonna. En dat betekent natuurlijk eigenlijk dat ik gewoon deze heilige trinity moet afmaken zometeen door Michael Jackson te draaien. Dat kan niet anders. Dat moet gewoon. Dat staat in mijn contract. Ik ben verplicht. Dus die hoor je zometeen. Maar waar ik het ook nog even over wil hebben, is dat je na Michael Jackson Martijn's muziekmomentje kon meemaken. 2 Martijn's muziekmomentjes op 1 avond. Heel veel mooier wordt het niet. Maar nu eerst de King of Pop himself, Michael Jackson. Met het lievelingsnummer van mijn vrouw.

Shimon! Welkom terug hier bij Vrolijk Verder. Je luistert nog steeds naar Martijn hier in de studio. Leuk dat je luistert naar 105 en belofte maakt schuld. Ik heb natuurlijk net Michael Jackson gedraaid. Daarvoor heb ik al een keertje Prince Madonna gedraaid. Maar waar je natuurlijk eigenlijk op zit te wachten. En dat snap ik ook best, is Martijns muziekmomentje. Martijns muziekmomentje is eigenlijk het moment waarop ik wraak kan nemen op mijn normaal gesproken co-host Koen. Die mij blootstelt aan Nederlandstalige muziek waar ik helemaal niet op zit te wachten. En dan pak ik hem terug met een stukje gewoon onvervaste rockmuziek. Nou, dat ga ik deze week dus doen. Sterker nog, ik ga het volgend uur nog een keertje doen. Dus dit wordt dubbel genieten. Maar goed, deze keer heb ik meegenomen eigenlijk een nummer waarvoor we helemaal terug in de tijd moeten naar 1987. De hoogtijdagen van de stadionrock. Animal van Def Leppard was de eerste single van het legendarische album Hysteria en werd een enorme hit. Het nummer haalde de derde plaats in de Amerikaanse Hot 100. En een fun fact is dat zanger Joe Elliott, die schreef het nummer samen met zijn gitarist Phil Collins en de tekst zit vol met dierlijke metaforen en verleiding. Met die kenmerkende galmende drums en de meerstemmige refrein is Animal, pure 80s rock. Dus mijn advies is, zet hem lekker hard en we gaan vrolijk verder.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Ja, hallo, goedenavond, zonder onderbreking. Daar klopt natuurlijk niks van, want dit is gewoon het tweede uur van Vrolijk Verder.

Ja, dromen dat het voorbij is, dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Want je zit gewoon in het tweede uur van Vrolijk Verder. Dus wat de Crowded House nou ook precies wil, dat maakt niks uit. Ik ga gewoon door. Je hoort me sowieso nog tot 11 uur op de radio. En dat betekent dat er zometeen nog een aantal dingen jouw kant op komen. Een van die dingen is natuurlijk Martijn's muziekmoment. We hebben net al even kunnen genieten van Def Leppard. Maar ik heb er nog eentje meegenomen. Een pareltje. Maar dat wordt later in het programma. Ik wil het ook nog hebben over een oude avond. Ik heb nog andere dingetjes die ik met jullie wil bespreken. Geen spelletjes deze keer. Dat is wel heerlijk. Maar dat komt omdat Koen er niet is. Volgende keer doen we dat weer. Maar deze keer draaien we gewoon de muziek die ik leuk vind. Hier in Vrolijk Verder.

Wat een fantastisch nummer vind ik dit toch. Fast Car van Tracy Chapman hier op 105. Je luistert nog steeds naar Martijn. Ik presenteer vrolijk verder. Helemaal alleen in mijn eentje. Vandaar ook die echo. Oh, oh. In de studio. Oh, oh. Omdat Koen er niet is. Ja, dat betekent dat ik hier moederziel alleen sta. Maar het grote voordeel is, dan kan ik wel heerlijke muziek draaien. Tenzij je het niks vindt natuurlijk en je denkt, nou, ik wil gewoon die Koen terug, want dan krijg ik gewoon de muziek die ik gewend ben. Dat kan natuurlijk ook. Die mensen heb je ook. En nou, dan heb je mazzel, want dat hoor je over het algemeen meer op de radio dan wat ik vanavond draai. Maar ja, op het moment dat je er niet bent, heb je er niks over te zeggen, Koen. Dus ja, volgende keer gewoon komen. En dan kan je weer Nederlandstalige muziek draaien. Zoveel van mag van mij. Ik wou niet zeggen zoveel je wil, want er zijn grenzen aan wat ik aan kan. Een van de dingen die ik natuurlijk sowieso altijd doe in dit programma is Martijn's muziekmoment. Nou, die hou je dit uur ook van mij te goed. Maar dan moet je natuurlijk wel blijven luisteren. En ik ga het nog over een aantal onderwerpen hebben, waaronder een oude avond. Maar eerst wil ik even gezellig dansen in het donker.

Ja, lekker samen met Bruce Springsteen in het donker dansen. Helemaal geweldig. Leuk dat je nog steeds luistert en vrolijk verder hier op 105. Mijn naam is Martijn en ik sta hier in mijn eentje in de studio. Want Koen die heeft laten afweten vanavond. Dat kan natuurlijk ook, hij had andere verplichtingen. Dan moet iemand dat oplossen. Hè? Iemand moet de held zijn. En helden, dat is een van de dingen waar ik het vanavond ook over wilde hebben. Dat is namelijk die... stripboeken. Stripboeken, dat is iets waar ik zelf enorm liefhebber van ben. Ik lees graag comics. Van alles en nog wat. Ook van alles door elkaar. Superhelden, maar ook wat meer Europese strips. En dat is over het algemeen een hobby of een bezigheid die mensen niet echt vinden passen bij iemand van in de 40. En daar hebben we het natuurlijk over hier vrolijk verder. Dat zijn natuurlijk 40ers dilemma's, om het maar zo te noemen. Maar ja, goed, op het moment dat je 40 bent, dan boeit het je ook allemaal niet zoveel meer. Dan denk je, ja, ik ben wie ik ben en ik weet wat ik leuk vind. Dus het zal allemaal wel. Maar een tijdje geleden had ik dus een gesprek op kantoor met een collega. En ik liet dus vallen dat ik dus stripboeken las. Of ik had net verteld dat ik wat stripboeken had gekocht. Of nou, in ieder geval het verhaal kwam op stripboeken. En hij keek me echt aan. Hij was denk ik 2-3 jaar ouder dan ik. Dus dat valt ook nog wel mee. Hij keek me echt aan met zo'n blik zo van... Ja, echt, als een volwassen man ga je toch geen stripboeken lezen? Wat is dit nou? Echt gewoon... Je zag een beetje de verslagenheid in zijn ogen als het ware. Gewoon een beetje, ja, de teleurstelling, laten we maar noemen. En toen zei hij van ja, nee, dat vind ik helemaal niet leuk. En dat past ook helemaal niet bij mijn leeftijd. En toen zei ik, maar goed, wat doe jij dan in je vrije tijd? Toen zei hij van ja, ik kijk dan veel series en zo. En ik mag graag dingen van Netflix kijken. En zei, oh, heb je nog tips? Zijn er nog leuke dingen die jij onlangs hebt gezien? Nou, hij was bijvoorbeeld helemaal fan van The Walking Dead. Dat vond hij geweldig. The Boys gaf hij ook als tip. En hij had ook het nieuwe seizoen van Daredevil had hij gekeken destijds. En ironisch genoeg zijn dat dus series die gebaseerd zijn op stripboeken. Dus ik dacht, ja, ik heb hem daar enthousiast op gewezen door mijn collectie mee te nemen en de volgende dag op zijn bureau een aantal boeken neer te leggen van The Walking Dead, van Daredevil en van The Boys. En toen zong die wel een toontje lager. Het was iets van, had ik misschien niet zo moeten brengen. En dat betekent dat je dus eigenlijk nooit te oud bent om te leren.

Wat een fantastische stem heeft die Bonnie Tyler toch. Dit was Stolen Clips of the Heart hier op 105. Je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder. En Martijn hier in de studio, deze keer zonder Koen, want die had wat anders te doen. Parampam. Ik wou dat ik wist hoe de geluidseffecten werkten. Hey, leuk dat je nog steeds luistert. Dit is natuurlijk een programma door een veertiger, voor veertigers en mensen die 40 willen worden. Mensen die 40 zijn geweest. En ja, voor iedereen eigenlijk. Dat is heel simpel. Maar het gaat natuurlijk wel over veertigers. Of in dit geval over een veertiger. En over de dingen die ik en normaal gesproken mijn co-host Koen in ons dagelijks leven meemaken. Nou, een van die dingen die ik onlangs heb meegemaakt. Is dat je eigenlijk, ik zei net zei ik iets en dan ben ik het eigenlijk meteen al niet meer met mezelf eens. Ja, dat heb je wel eens. Dus daar moet ik op terugkomen. Ik heb net gezegd dat je nooit te oud bent om te leren. En ik heb gemerkt dat ik dat eigenlijk wel heel lastig vind. Het zit namelijk zo. Ik ben onlangs begonnen met een nieuwe baan. Nou, hartstikke leuk. En dan denk je, een nieuwe baan, dat kan je gewoon leren. Martijn, dat moet je niet zo moeilijk over doen. Dat klopt. Dat gaat me ook prima af. Geen zorgen, geen nood. Alles gaat helemaal volgens plan. Alleen, er is wel een groot verschil. Bij mijn oude werk ben ik gewend om met een Apple computer te werken. Met een Mac. Bij mijn nieuwe werk werkt alles op Windows. Maar echt alles. Dus alle systemen zijn van Microsoft. Dat is iets wat natuurlijk binnen mijn oude werk gewoon niet gebruikelijk was. Want dat Windows, dat draait natuurlijk niet op je Mac. Ja, het draait wel, maar niemand gebruikte dat. Dus ik zit nu in een situatie waarin ik dus eigenlijk een nieuwe baan moet leren. Nieuwe mensen moet leren kennen, nieuwe systemen, dat soort dingen. Maar ook in een hele nieuwe soort van computeromgeving zit. Waardoor het voelt alsof ik twee linkerhanden heb. Het is zo ontzettend wennen. Ik heb net gezegd dat je eigenlijk nooit te oud bent om te leren. Ik hoop dat van ganse harte, want ik zit op dit moment wel een klein beetje met mijn handen in het haar. En ook heel veel op Google om uit te zoeken, hoe doe je dit nou precies? Maar goed, dat is mijn probleem. Ik wil natuurlijk alleen maar positieve vibes uitzenden. Dus daarom nu, good vibrations.

De Good Vibrations van de Beach Boys die hebben enorm goed gewerkt. Zo goed zelfs dat ik net tijdens dit nummer een berichtje kreeg van Koen. Mijn co-host die normaal gesproken hier naast mij in de studio staat om het programma te maken. Vanavond was hij verhinderd. Heel eerlijk, zijn vrouw had andere plannen en hij durfde daar niet tegen in te gaan. Dus ja, dan zit je thuis de bank. Dus dat heeft hij dus ook gedaan. Maar hij luistert wel. Dat siert hem. Dus hij zei, toch stoer dat je het in je eentje doet. Goed bezig. Dus dat stel ik natuurlijk op prijs. Dat is heel vriendelijk van hem. Ik wil het natuurlijk hebben over een aantal onderwerpen. Hier in Vrolijk Verder. Dat doen we altijd. Dus dat doe ik natuurlijk ook in mijn eentje. En een van de onderwerpen is, wat doe je als je geen vrienden meer wil zijn met iemand? Nee, geintje natuurlijk. Rustig maar, Koen. Het is een grapje. Ik ken jou lang genoeg dat ik weet dat ik niet van je afkom. Waar ik het wel over wil hebben is de oude avond. Ik ben onlangs op de ouderavond geweest van mijn dochter. En die zit nu op de tweede van de middelbare. En dan merk je dat het toch wel anders gaat dan dat je gewend was op de basisschool. Het is ook anders dan dat je gewend bent van de eerste. De eerste van de middelbare, dan komt iedereen nog een beetje schoorvoetend binnen van de ouders. Dan zitten ze nog een beetje zo om zich heen te kijken. Zoeken van, ook nou kunnen we hier nog vriendjes maken? Zijn dit leuke ouders om gezellig mee te borrelen? Ik kan je vertellen, het antwoord is nee. Dat is heel simpel, nee. Op het moment dat je namelijk een puber hebt, dan is er niks ergers dan je ouders. En wat is er erger dan jouw ouders? Jouw ouders die praten met iemand anders zijn ouders. Dus dat is echt niet oké. En zeker niet als die ouders dan ook nog eens een keer bij elkaar over de vloer komen. Dat moet je helemaal niet willen. Dus dat wordt helemaal niet op prijs gesteld. Je merkt wel dat ouders ook een beetje zoekende zijn in dat geheel. Die willen ook gewoon een beetje houvast hebben. En die zijn natuurlijk gewend vanaf de basisschool. Word je bij het handje meegenomen. Niet alleen je kind, maar ook jij als ouder. En dan heb je dus gewoon de mogelijkheid om vragen te stellen. Je wordt een beetje meegenomen in het proces. Van hoe gebaat het die eigenlijk op school? Hoe gaat het met jouw kind? Wat doet ze wel? Wat doet hij niet? Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk gewoon helemaal niet beantwoord krijgt op het moment dat je dus naar de middelbare school toe gaat. Is dat erg? Is dan meteen de volgende vraag. Ik weet het niet. Ik heb zoiets van, het is natuurlijk ook een momentje van loslaten. Het is ook een momentje dat je kind zich gaat ontwikkelen. De puberteit is niet voor niks. Ze zetten zich met liefde tegen je af. En dan moet je dan misschien zelf ook maar eventjes die bittere pil doorslikken. En gewoon erachter komen dat jij niet meer het centrum van het universum bent van je eigen kind. Ja, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Maar ik denk hoe sneller je die pleister eraf trekt, hoe makkelijker het is. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je contact moet blijven houden. En hoe ik dat doe, dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst het toepasselijke Go Your Own Way van Fleetwood Mac.

Welkom terug bij Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn en net draaide ik Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Voordat ik dat nummer draaide, had ik het over dat je puber niet meer per se jou als middelpunt van een

eigenlijk ja, op dit moment niet zo gek veel met mij te maken wil hebben. Ze vindt het ja, natuurlijk hè, gewoon de dagelijkse dingen en een praatje hier en dat soort dingen. Maar ja, op het moment dat, dat ze bijvoorbeeld naar school toe gaat op dit moment, dan is het heel anders dan een paar jaar terug. Vroeger bracht ik haar natuurlijk en dan gingen we samen en dan waren we liedjes aan het zingen en dan was het gezellig. Maar ja, dat is natuurlijk niet meer aan de orde. We gaan niet gezamenlijk naar haar middelbare school toe fietsen. Ze ziet me al aankomen. Maar ja, dat betekent dus dat we dat in de loop der jaren een beetje hebben aangepast. Dus nou ja, dat werd uitzwaaien bij de deur en dan nog een keertje omkijken en terugzwaaien op het moment dat, dat ze bijna de hoek om ging. Nou, dat was ook hartstikke leuk. Nou ja, dat ze nog wel eventjes roep van ik ging weg en dat wij nog even snel bij de deur nou ja, heb je wel je broodtrommel in je tas en dat het nu is ga, doei, klap, deur dicht en voor je het weet dan ja, is zij vertrokken. Wat helemaal prima is, want die zelfstandigheid, dat is natuurlijk iets wat we willen meegeven in het leven. Maar ja, dat betekent niet dat het makkelijk is als ouder. En dat is helemaal niet makkelijk, vind ik, als vader naar een tienerdochter toe. Want de dingen die wij vroeger met z'n tweetjes deden en waar zij gewoon ja, ook veel plezier aan beleefden, zijn natuurlijk de dingen die je nu als puber eigenlijk niet meer zoveel doet. Dus bijvoorbeeld, nou ja, wij gingen heel veel stoeien. Nou, dat was natuurlijk op het moment dat je 8 bent, is dat geweldig. Op het moment dat ik je beetpak en rondslinger en ik gooi jou gewoon in een stapel kussens op het bed, dan is dat lachen, gieren, brullen. Op het moment dat ik doe terwijl je 13 bent, is dat niet echt meer wenselijk. Nou ja, oké, dat hoef je natuurlijk niet te doen. Je kan ook gewoon andere dingen doen. Zoals bijvoorbeeld, we deden heel veel bordspelletjes met z'n tweeën. Nou, bordspelletjes, dan moet je natuurlijk wel met z'n tweeën aan de tafel zitten. Je kan in die tijd gewoon gezellig met je vrienden aan het appen zijn of buiten een beetje aan het hangen. Ja, moet dat nou? Dat is ook een beetje lastig. Nou ja, vroeger gingen we natuurlijk nog wel eens de stad in. Dan gingen we samen een ijsje halen of we gingen misschien wat kopen, een nieuwe kleding of dat soort dingen. Nee, nieuwe kleding, dat moet je natuurlijk niet de mening van je vader bij hebben. Dat is heel duidelijk. Dat moet je sowieso niet willen. Plus, mijn mening is ook helemaal niet van nu. Dus ik denk, zou je dit wel aantrekken? En zij denkt, ja, dit is de mode, pap. En ik denk alleen maar, weet je het zeker? Dus, en ik kijk naar het prijskaartje. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus als ik blind betaal, is het prima. Maar niet als ik zie wat je er voor mij naar huis neemt. Dus ja, dat is natuurlijk ook een dingetje. En mijn vrouw, die is daar beter in, moet ik zeggen. Dat heeft natuurlijk ook ja, voor een deel met het feit te maken dat zij een vrouw is. Dat zij er wat makkelijker ja, bij dingen betrokken wordt die nu voor haar relevant aan het worden zijn. Dus zoals bijvoorbeeld de kleding shoppen. Ja, mijn vrouw kan daar adviezen in geven. Die kan zeggen, nou, als je nou deze trui doet met deze broek, dan staat het nog 10 keer beter. Terwijl ik denk, ja, deze broek of die broek, het zal mij... ik zie het verschil niet, laat ik het zo zeggen. En ja, dat is natuurlijk een dingetje. Dat valt een beetje weg. Dus ik zit te denken van, ja, wat kan je dan doen? Mijn vrouw is bijvoorbeeld vanavond voor de allereerste keer met mijn dochter naar een schoonheidsspecialist geweest. Daar hebben ze samen een schoonheidsbehandeling gedaan. Ik denk, ja, ze zien me al aankomen. Ten eerste, mijn halve gezicht is behaard, want ik heb een flinke baard. Dus ja, ik weet niet waar je die schoonheidsbehandeling wil doen, maar mijn neus en mijn voorhoofd, dat lijkt me een beetje duur betaald. Dus ja, dat valt ook een beetje af voor mij. Dus ik zat te denken, ja, wat zijn dan dingen die je kan doen? En ik had het. Ineens, dan heb je zo'n moment. Ik dacht, ik ga graag naar de film. En ik ga zo vaak naar de film dat ik eigenlijk gewoon bijna nooit meer vrienden meekrijg naar de film. Of dat het op dusdanige manier zo onhandig is met het plannen van mensen die zelf ook kinderen hebben, dat je bijna nooit meer op dezelfde avond kan. En voor je het weet, dan ben je 3 weken verder, draait heel die film niet meer. En dan ja, ga je noodgedwongen naar een andere film. Dat is natuurlijk niet wat ik wil. Ik heb een pas van de Pathé en ik ben erachter gekomen dat je die dus kan opwaarderen. Dan denk je, oké, ten eerste, wat is een pas van de Pathé? Nou, zal ik even uitleggen. Een pas van de Pathé is eigenlijk net zoiets als een soort van Netflix, maar dan voor de bioscoop. Dus dat betekent, je hebt een abonnement en daar betaal je gewoon een vast bedrag voor. En dan mag je zo vaak als je wil, wanneer je maar wil, naar de bioscoop. En dan denk je, nou, welke bioscoop dan? Iedere Pathé bioscoop in Nederland. Nou, dat is te gek. Want op het moment dat ik dus in Amsterdam loop en ik denk, nou, ik wil hier wel naar de film, want ik heb een middag niks te doen, dan kan ik daar naar binnen. En op het moment dat ik denk hier in Haarlem, nou, het regent en het is een beetje druilig en ik heb niks te kijken op de televisie, dan ga je gewoon de stad in en ga je lekker naar de film. Ik vind het geweldig. Ik ben er groot voorstander van en ik maak er ook echt gretig gebruik van. En ik ga over het algemeen, denk zeker wel 1 keer in de week. Nou, dan wil je weten, wat is die opwaardering dan?

natuurlijk ook. Die opwaardering is in feite, je kan iemand extra's meenemen. Dus deze pas die ik heb, die is gekoppeld aan mij. En ik mag dus iemand meenemen. En het maakt dus niet uit wie. Toen dacht ik, dit is perfect. Want op het moment dat ik dat doe, dan kan ik gewoon mijn dochter meenemen. Dus ik heb tegen haar gezegd, ik heb gewoon ongelimiteerde bioscoopkaartjes. Wij kunnen altijd met z'n tweeën naar de film. En wat dacht je ervan dat wij gewoon daar een vast momentje van maken? Dat we gewoon sowieso één keer per maand, maar misschien wel vaker, gaan we samen naar de film en gaan we samen uit eten. En toen had ze iets van, oh ja, dat zag ze wel zitten. En toen zei ze, ja, maar naar welk restaurant gaan we dan? Ze zei, nou, dan mag jij samen met mij gaan we dat kiezen. Dus dan mag jij een paar voorstellen doen, dan doe ik een paar voorstellen. Maar dan wil ik wel dat we dus iedere keer een ander restaurant kiezen. Dus niet dat we de ene week naar dit restaurant gaan, de volgende week naar een ander en dan weer terug naar die ene. Ik wil wel gewoon een beetje afwisseling. En dan kunnen we samen een soort van een beetje de stad in kaart brengen, van waar het lekkerste te eten valt te halen. En dan zien we een paar leuke films. Nou, dat zag ze wel zitten. Dus ik helemaal blij, want ik heb namelijk weer iets te doen samen met mijn puber.

It Takes Two. En om precies te zijn, take het Rod Stewart en Tina Turner om zo'n goed nummer te maken. Dit is Vrolijk Verder. Leuk dat je luistert naar 105. Mijn naam is Martijn. En normaal gesproken sta ik hier gezellig met mijn co-host Koen. En met mijn goede vriend. Maar die jongen die heeft gewoon andere plannen vanavond. Dus nu moet je het met mij doen. Het enige voordeel is wel, er zijn eigenlijk meerdere voordelen. Als je niet van Nederlandstalige muziek uit, zit je vanavond goed. Koen die staat er altijd op dat we Nederlandstalige muziek draaien. En ik heb daar een broertje dood aan. Dus ik doe dat helemaal niet. Plus, Koen die is er niet. Dus dat betekent dat ik ook achter de knoppen sta met betrekking tot de muziekkeuze. En dat betekent dat ik gewoon kan draaien wat ik lekker vind. En dat doe ik dan ook. Net hebben we in het vorige uur al één keer Martijn's muziekmomentje gehad. Dat doen we normaal gesproken natuurlijk ook maar één keer per avond. Want het is natuurlijk iets magisch, iets speciaals. Dat moet je koesteren. Het is een soort van bliksem in een flesje. Maar nood breekt wet. Want vanavond sta ik er alleen voor. En dat betekent dat ik eigenlijk gewoon mijn geheime wapen twee keer ga inzetten. Dus het muziekmomentje van dit uur, dit laatste uur, is misschien nog wel een betere dan van het vorige uur. Het is namelijk tijd voor een bluesrock klassieker van de allergrootste gitarist ooit, Jimi Hendrix met Voodoo Child. Afkomstig van het album Electric Ladyland uit 1968 alweer. En fun fact, het nummer ontstond grotendeels uit improvisatie in zijn studio. En Hendrix laat zijn gitaar hier bijna klinken als een voodoo-ritueel. En een andere fun fact, en dit vind ik erg grappig. Wist je dat de worstellegende Hulk Hogan dit nummer gebruikte voor zijn entree? Is toch fantastisch, echt. In bepaalde periodes was dat natuurlijk dus niet zijn hele carrière. Hè, voordat we zo meteen allemaal mail en brieven van mensen binnenkrijgen van nou, die jongen die vertelt klopt helemaal niet. Een bepaalde periode heeft hij dat dus gebruikt in zijn carrière. Dus van psychedelische blues tot in de ring, Voodoo Child heeft een indrukwekkende muzikale erfenis. En nu hier op 105 in Vrolijk Verder, Jimi Hendrix, Voodoo Child. Geniet ervan.

Ja, heerlijk zo'n klassieker van Jimi Hendrix, Voodoo Child, hier op 105. Je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder en dit was Martijn's muziekmomentje. Het tweede Martijn's muziekmomentje van deze avond. Want Koen is er niet. Koen is normaal gesproken mijn vaste co-host. Of ik ben zijn co-host, zo zou hij het zeggen. Maar hij is er niet, dus nu kan ik het zeggen. En dat betekent dat we normaal gesproken met z'n tweetje staan. Deze keer sta ik in mijn eentje. En het grote voordeel daarvan is dat ik bepaal welke muziek ik draai. Niet dat Koen geen goede muzieksmaak heeft. Maar dat vind ik inderdaad niet. maar goed, dat vindt hij ook voor mij. En dat maakt het programma zo leuk dat wij heel verschillend zijn. Maar dat we het wel goed met elkaar kunnen vinden. En dat we samen altijd vrolijk verder gaan. Oh, wauw. Wat een mooie gezapig einde. Hey, ik zit bijna aan het einde van mijn tijd. En normaal gesproken sluiten we af met dad jokes. Dad jokes vind ik eigenlijk een van de leukste onderdelen van het programma. Want dat zijn gewoon hele foute, flauwe grappen. Die je vader vroeger altijd maakte. Waarvan je dacht van, nou, dit is echt zo flauw. Dit kan gewoon niet, weet je wel. Niemand vindt dit grappig. Maar ja, Koen en ik zijn nu alle twee vader. En dat betekent dat dan moet je gewoon. Dan hoort het gewoon erbij. Dan is het gewoon onderdeel van je DNA. En dan moet je gewoon flauwe grappen maken. Normaal gesproken zitten we dat in een spelvorm te gieten. En dat betekent dat we elkaar omste beurt aan het lachen proberen te maken met flauwe grappen. Lukt het, dan gaan we naar huis. Lukt het niet, dan gaan we nog steeds naar huis. Maar dan duurt het gewoon heel lang. En dan hoor je heel veel flauwe grappen. Dan denk je, oké, nou ja, hoe ga je dat in je eentje nu doen? Dat klopt, dat denk ik ook. Dus ik denk, gewoon door die bittere pil heen. Gewoon verstand op nul en gaan. Dus ik heb nu, omdat we niet met z'n tweetjes zijn. Maar omdat ik ook niet helemaal als een gieter af wil gaan. In plaats van twee grappen doe ik denk drie grappen. Drie flauwe grappen. En daarna gewoon laatste nummer en naar huis. Dus daar gaan we. Na een plastische operatie aan zijn neus vraagt de patiënt. Dokter, weet u zeker dat ik nu een kleinere neus heb? Zegt de dokter. Blijft een gok. Er komt binnenkort een nieuw tijdschrift op de markt. Het gaat de, het en een heten. Je kan het alleen niet loskopen, maar wel lid worden. En tot slot, de pizza's zijn bezorgd. Alleen weet niemand waarover. Nou, mocht je dit nou een geweldig programma hebben gevonden en je denkt, nou, meer van Martijn op de radio en minder Koen, dan heb je pech, want dit is een tweemansprogramma en volgende week zijn we gewoon met z'n tweeën. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren en volgende week gaan we gewoon weer met z'n tweetjes vrolijk verder. En als je denkt, ik heb echt moeten huilen van het lachen, nou, dan zit je helemaal goed met Crying van Aerosmith.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfroy.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zonder wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.